worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weet je wat ik keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat, er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid, vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger, met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS.

0: Weet je wat ik een keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe?
0: Naar die moeder.
1: Wow. Maar wat doe je dan als ouder?
0: Ja,
1: echt een zwieber voor lijf. Ja. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Norden en Wef.
2: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Funnix Talks en de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Herinneringen beginnen.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petal Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonics 5. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Trek je niet echt lekker?
9: Ga naar

0: USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: De wereldorde verandert in razend tempo.
2: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
3: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
4: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk morgen naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een half jaar geleden verkoos ze haar als Artist of the Week. Ja, toen kon ze helaas niet langskomen. En nu zit ze bij mij in de studio en we gaan het hebben over wat er toen gebeurde, maar vooral waar ze nu mee bezig is. Ik heb het over de Haagse Aïssa. Hey, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook heel leuk.
0: Ja, heel leuk. Hey, ik zei je net al, een half jaar geleden werd je hier Anne Blak verkozen tot Artist of the Week. Hoe was dat toen voor jou?
1: Dat vond ik heel leuk. Ja, dat voelde voor mij echt eventjes als een bevestiging van oké.

0: ja, ik doe het goed, het gaat goed. En ja, een soort, als een soort prijs of zo die je dan wint.
1: Ja.
0: Ja, dat is het ook. Maar bedoel, dat vind je niet altijd in het werk wat ik doe. Vaak is het heel toch wel een beetje eenzaam en heb je geen idee of je het goed doet. Dus dan voelt het, ja, dat voelde voor mij heel fijn.
1: Een beetje erkenning is ook wel fijn dus eigenlijk.
0: Ja, ja, zeker.
1: Kan ik me voorstellen. Maar toen kon je helaas niet langskomen.
0: Klopt.
1: En had je een goede, maar ook wel vervelende reden voor. Vertel.
0: Ja, ik had heel erg last van stemproblemen. Dat heb ik nog steeds. Wel veel minder gelukkig. Maar het was toen dusdanig dat ik gewoon amper kon praten. En dat het ook mentaal best wel zijn tol eiste. Omdat het gewoon veel effect had op mijn dagelijks leven.
1: En hoe dan? Had het effect op je dagelijks leven?
0: Ja, heel erg onzeker werd ik ervan. Omdat het mijn stem is voor een heel groot gedeelte hetgene wat ik nodig heb voor mijn werk.
1: Ja.
0: Dus ik liep daar elke dag tegenaan. En op die dag was het heel ernstig. Dus dat vond ik heel spannend.
1: En nu gaat het beter, zeg je?
0: Het gaat nu beter, gelukkig. Ja, met veel logopedie.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik heb gevolgd, gaat het veel beter.
1: Oh, ja. Fijn. Ja, we zijn inmiddels ook een half jaar verder. Jij hebt niet stilgestaan, want overmorgen release je een nieuwe tune genaamd Rustig Aan. Waar gaat die over?
0: Klopt. Ja, dat gaat voor mij heel erg over een stuk bewustwording van waar je gelukkig van wordt. Mm. En dat je dus niet altijd in de versnelling hoeft te staan. Om maar je geluk te vinden. Soms heb ik het gevoel dat juist mijn doelen achterna jagen. Het betekent dat ik ooit me gelukkig ga voelen. Maar ik word me steeds meer bewust van het feit dat ik veel gelukkiger word. Van soms even stilstaan. En ja, me bewust zijn van de momenten die ik op dat moment beleef. Dat ik daar ook echt ben. In plaats van dat ik al bezig ben met. Ja, maar morgen moet ik dit. En ja, ik denk dat we dat allemaal herkennen.
1: Ja.
0: Daar gaat het nummer over.
1: Is het ook een boodschap die je graag aan mensen mee wil geven?
0: Ja, ja, toch wel. Ik geef ook zangles en dan heb ik best wel vaak gesprekken met mensen over ja, dat ze niet gelukkig zijn mentaal. En dat zet me ook aan het denken van oh, wat heftig eigenlijk dat er zoveel mensen zijn die zich niet goed voelen. En als je dan doorvraagt, zie ik vaak dat het heel erg daarmee te maken heeft. Het gevoel dat je alleen maar moet presteren.
1: Ja. Ja, snap ik. Hey, en als we dan niet al te ver in de toekomst gaan kijken, maar gewoon naar aankomend jaar.
0: Ja.
1: Waar word jij gelukkig van? Wat zou jij graag willen bereiken in een jaar?
0: Ik denk dat ik het, als ik niet denk aan optredens, want dat is wat ik het allerleukste vind.
1: Ja.
0: Dan zou ik zeggen dat ik het heel belangrijk vind om een sound heel duidelijk neer te zetten. Dus dat mensen geen vragen meer hebben als ze het hebben over wat mijn genre is. Of hoe ik klink, hoe mijn muziek klinkt.
1: Mm-hmm.
0: Dat vind ik heel belangrijk. Dat ik ook als artiest duidelijker maak waar ik voor sta, wie ik ben, wat ik te vertellen heb. Omdat dat juist iets is waarvan ik denk dat het heel krachtig is en heel belangrijk is om ja, meer die band te krijgen met mijn luisteraars. En als we het hebben over optredens, dan wil ik, maar dat is echt dromen, wil ik het liefst een klein toertje doen, een kleine clubtour met ja, de mensen die mijn muziek waarderen.
1: Ja. Prachtig. Nou, gaan we allemaal doen, toch?
0: Ja, ik hoop het.
1: Ja, zeker. Hey, Liva, Isha, dankjewel dat je er was.
0: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
1: Zeker. En 22 mei, dat is overmorgen, komt Rustig Aan eraan. Ja.
0: Ja.
1: Maar we hebben nu al de eer om nu al te mogen draaien. En je mag hem zelf gaan aankondigen.
0: Vind ik heel leuk. Nou, het volgende nummer wat je hoort, dat is mijn volgende single die vrijdag uitkomt. En hij heet Rustig Aan.

0: met Camille.
1: De Bijlmerrun is weer begonnen. En als je het mij vraagt, is dat het gezelligste hardloop-event in Amsterdam Zuidoost. Dit jaar starten we op het Kraaienestplein. Er zijn verschillende cheerzones met muziek, eten, supporters die jou de hele weg door die run meeslepen. En ik neem jullie mee.

0: Je bent hier met de community, met de buurt. Mensen die ook mee willen rennen, het beste uit zichzelf willen halen. En ik denk dat dat gewoon een mooi moment is om het beste uit jezelf te halen, maar ook uit de mensen die wat meer rent.
1: Het startschot is afgegaan en dat betekent dat de 10 kilometer nu gaat beginnen aan de run. Jullie staan hier lekker aan te moedigen. Voor wie staan jullie hier?
2: Wij staan voor mijn vriendin, José.
3: Ja, en ik ben mee met mijn broer, want mijn schoonzus die rent de 10 kilometer.
2: Ja, weet je, het kan regenen, maar we genieten gewoon met z'n allen. Je merkt van dat het weer heel erg goed zit en zo. Iedereen zit er lekker in, iedereen is een beetje aan het dansen, lekker aan het eten. Dus het is helemaal top.
3: Altijd als ik hier ben, community gevoel. En ja, ik voel me gewoon wel heel erg thuis in Zuidoost. Ja, misschien ook doordat ik mensen op straat zie die op mij lijken en... Ja.
4: Dit is natuurlijk de 10 kilometer, dus dit is het eerste rondje wat ze
1: gaan maken. Kom maar laten horen! Je hebt net de 10 kilometer gerend. Hoe was het?
0: Het was top, het is gewoon een feestje. De Belmorun doet het elke jaar. De sport is hier achter mij. Dus ik heb ook meer mensen die mij normaal gesproken mijn sportsystem zijn. Heb ik gezegd, kom met mij samen celebrate, kom ook naar die startlijn. Dit is een mooie manier, het is meer dan hardlopen. Wat hierbij komt kijken is eigenlijk de mensen naast je lief hebben. Eigenlijk is running op dit moment eigenlijk een tool die we nu toepassen om samen te komen, om samen het leven te vieren. En dat we gewoon aan het doen zijn, gewoon het leven vieren met elkaar zijn.
1: De 5e editie van de Belmerun zit erop. Het was super gezellig, echt mooi om te zien hoe iedereen samenkomt, hoe mensen elkaar supporten. Er stonden mensen met megafoons, er werden high fives uitgedeeld. Dus ik ben er volgend jaar weer bij.

0: laatste nieuws van afgelopen donderdag in de Blok.
1: Aanstaande zaterdagnacht gaan ruim 2000 mensen de straat op in Rotterdam voor de nacht tegen seksueel geweld. Ja, duizenden wandelaars maken een vuist tegen seksueel geweld en tegen straatintimidatie. En niemand minder dan zangeres en ambassadeur Lakshmi loopt dit jaar ook weer mee. Ze kan je er zelf veel meer over vertellen. Lakshmi, een hele goede avond.
2: Hey, goede avond.
1: Goed om je te spreken.
2: Ja, zeker.
1: Hey, je bent ambassadeur en loopt zaterdag ook mee. Waarom grijpt dit onderwerp jou zo aan?
2: Ik ken persoonlijk geen enkele vrouw die dat nooit seksuele intimidatie heeft meegemaakt.
1: Ja.
2: En het blijkt ook uit onderzoek dat 83% van de vrouwen in Nederland heeft te maken gehad met seksueel geweld. En 1 op de 3 wereldwijd. Dus dat zijn echt enorme aantallen. En dat is belachelijk natuurlijk.
1: Ja,
2: dus dat moet een keer gaan stoppen.
1: Ja, zeker. Hey, inmiddels is het de 4e editie. Je zei het eigenlijk al, dit is belachelijk. Waarom is deze manier van strijden zo hard nodig?
2: Deze editie focussen we vooral op mannen en op jongens. Want zij zijn vaak nog best wel stil hierover, omdat ze niet helemaal goed weten wat hun rol hierin is. Terwijl hun rol best wel groot is. Dus ik denk dat het heel erg nodig is om ze erbij te betrekken. En om te laten zien dat mannen daar heel veel in kunnen doen.
1: En is er dan ook de wens dat mannen en jongens ook echt mee gaan lopen in de nacht?
2: Ja, absoluut. Ja. Het is ook niet de eerste keer hoor. Dus de afgelopen edities liepen er zeker wel wat mannen en jongens mee.
1: Mm-hmm.
2: En hoe meer hoe beter.
1: Doe je daar dan ook echt een specifieke oproep naar?
2: Ja, ik persoonlijk wel. Want ik denk altijd van het kan niet worden opgelost zonder de hulp van mannen en jongens.
1: Ja.
2: En ik denk dat dat een hele grote blinde vlek is in een beweging waar vooral op vrouwen wordt gefocust. Dat daar nog heel veel te halen valt.
1: Zeker, ja. Hey, er is een recordopbrengst opgehaald, ruim 250.000 euro. Ja. Dat is nogal wat. Wat gaat er gebeuren met dat geld?
2: Plan International heeft projecten lopen wereldwijd. Dat heet Safer Cities for Girls. En dat gaat eigenlijk van verlichting tot educatie. Echt van super breed gaan ze wereldwijd te werk om eigenlijk de steden en de landen veiliger te maken voor meisjes. Dus al het geld wordt helemaal daarin gestoken, volledig.
1: Heb je misschien, ik weet niet of jij het weet, maar misschien een concreet voorbeeld van wat er dan gedaan wordt letterlijk?
2: Ja, zeker. Zij hebben bijvoorbeeld clubs. Je hebt in heel veel landen dat vaders bijvoorbeeld best wel afwezig zijn thuis.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor dat een slechte invloed heeft op zoons, maar ook op meisjes.
1: Mm-hmm.
2: En zij organiseren dan eigenlijk praatgroepen voor net nieuwe vaders. Om ze veel meer te betrekken in het huishouden, maar ook in veiligheid voor hun dochters en zonen. Om het echt helemaal bij de wortel, en dat is toch binnen het huis, om dat helemaal daar aan te pakken. Dus dat is iets heel concreets. Dus er zijn veel jongeren, waaronder dus heel veel jongens, geholpen met het vaderschap. Omdat ze vaak ook nergens terecht kunnen en omdat zij zelf geen goed voorbeeld hebben gehad, gaan ze herhalen wat hun vader deed. En zo krijg je altijd een generationeel trauma wat zich heeft ophoopt. En zij proberen daar dat voor te zijn door inderdaad praatgroepen en veilige spaces te creëren voor die nieuwe ouders.
1: Mm-hmm.
2: Maar het gaat bijvoorbeeld ook over, is de verlichting goed op straat? Vrouwen die zijn veiliger bij goed verlichte straten. Dus heel praktisch gezien gaan ze daar ook mee aan de slag. En ze gaan langs scholen om te leren wat er allemaal gaande is. En want vaak weten meisjes dat ook niet.
1: Ja.
2: Ze weten ook niet hoe ze om moeten gaan met situaties. En dat wordt daar wordt geholpen.
1: Wauw, echt heel belangrijk alles wat je zegt.
2: Ja, zeker.
1: Hey, Lakshmi, dank je wel.
2: Ja, dank je wel.
1: En heel veel succes zaterdag.
2: Thanks, dank je wel.
1: En wil je nou meelopen of een donatie doen? Check dan www.nachttegenseksueelgeweld.nl of de link op de Funix website.

bitches aan toeshets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, zeg het Zanzibar met zusjes.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vawakafest.com.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Phonics. Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason. Die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk morgen naar de Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
1: Nu bij Dirk. Kips. Voor 1,29. 1,29. Dat is echt geen geld.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Maak jij muziek? Ja, dan zou ik nu je oren even heel goed openzetten. Want misschien ga jij wel naar huis met de grote prijs van Rotterdam. Ja, en wat dat precies is, daar kan projectleider Anouk Boye zelf alles over vertellen. Anouk, hele goede avond.
1: Ja, goede avond.
0: Leuk dat je er bent.
1: Thanks voor de invite.
0: Zeker. Hey, kan je even kort uitleggen wat de grote prijs van Rotterdam precies is?
1: Ja, het is dé muziekcompetitie van Rotterdam dus. Waar je kan aanmelden binnen 4 categorieën. Je hebt hiphop, band, singer-songwriter en producer. Ik heb hier toevallig ook de winnaar van producer bij me van afgelopen jaar. Heb je aangemeld, dan word je geselecteerd, als het goed is, door een van de demo-juries. En dan ga je samen met ons een coachingstraject in. Dat coachingstraject is bedoeld om jou als muzikant verder te brengen en natuurlijk je voor te bereiden op die grote finale. En die vindt plaats in september. Daar hebben we 3 finale dagen waar alle artiesten hun act spelen, hun act maken, hun act doen. En dan worden ze daar hopelijk uitgekozen tot de grote winnaar en winnen ze €1000 en een coachingsbudget.
0: Wauw. Dus zelfs ook al win je niet, heb je alsnog een geweldig traject dus achter de rug.
1: Precies. Sterker nog, je kan ook niet de juryprijs winnen, maar bijvoorbeeld wel de publieksprijs. Dat betekent dat je eigenlijk al je vrienden, familie, buren, whatever, hebt uitgenodigd, kaartjes hebt laten komen en jou hebt laten supporten. En ook dan win je geld, namelijk €250.
0: Geweldig. Mm-hmm. Je zei het net al, je zit hier niet alleen. Nee, oud-winnaar Ben Diggings heb je meegenomen. Leuk dat jij er ook bent, Ben.
2: Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Ja, en jij won vorig jaar in de categorie producer. Wat heeft dat voor jou betekend?
2: Ja, dat heeft een hele hoop voor mij betekend. Sowieso natuurlijk een mooi bedrag als prijzengeld om mee te krijgen. Mm-hmm. Super toffe gig op Bevrijdingsfestival ook afgelopen maand. Heel mooi coachingstraject die ik nu met Gert, producer uit Rotterdam, heb. Ook echt een legende. Dus je ontmoet ook een hele hoop leuke mensen. Echt alleen maar leuke dingen.
0: Heel tof. Hè? En wat heb je gedaan met dat bedrag dat je kreeg?
2: Ja, ik heb het gelijk in een synthesizer gestopt.
0: Nice. Ja, handig.
2: Gelijk weer terug de muziek in.
0: Ja, ja toch? Jij dacht, wij pakken nu meteen door.
2: Zeker weten. Ja, zeker. En,

0: Alles van muziek, terug muziek in.
1: Heel nice, maar het is best wel tof dat je dat dan wint. Wat wil je hierna allemaal gaan doen?
0: Zoveel mogelijk muziek maken. Ik spendeer eigenlijk al mijn vrije tijd in de studio. Dus het liefst doe ik dat ook gewoon nog de rest van mijn leven. Dus dat is het traject. Veel muziek uitbrengen, veel draaien, alleen maar muziek maken.
1: Geweldig. Hey, en voor iedereen die twijfelt om zich in te schrijven, waarom moeten ze dit doen volgens jullie allebei?
0: Wil jij beginnen?
2: Jij bent de winnaar, dus ik zou zeggen...
1: Ja, Ben, vertel.
0: Ja, doe gewoon mee sowieso. Het is een hele leuke kans om een keer gewoon voor een leuk publiek te staan. Een nieuwe uitdaging aan te gaan. Sowieso, als je geselecteerd wordt, heb je al gewoon een heel mooi moment in beurt. Waar je gewoon echt een toffe avond hebt. Een heel leuk coachingstraject erbij. Goed vervolg ook nog daarna. Als je wint ook echt, ja, die bevrijdingsdagfestival gig was echt... Super vet.
1: Wat
0: echt,
1: was er zo vet aan?
0: Ja, het is gewoon, je staat daar gewoon voor een paar duizend man op een podium, veel te groot. Ja, echt gewoon, alles was gewoon één grote bal aan adrenaline. Dus om daar überhaupt te staan is super vet. Ja, en voor de rest, er is gewoon geen reden om het niet te doen.
2: Ik denk dat als je muziek maakt, je hebt die passie voor de muziek en je wil überhaupt een stap verder komen, dan moet je je gewoon aanmelden. Ik bedoel, je hebt sowieso de coachings, je hebt enorm mooie kansen, je hebt promotiemateriaal. Voor het optreden zelf krijg je ook gewoon betaald. Het is namelijk de SENA Performers Grootprijs voor Rotterdam. Dat betekent dat wij ook de SENA-norm uitbetalen. Dus €340 krijg je voor dat optreden. Je hebt niks te verliezen, je hebt alleen maar te winnen.
1: Als ik muziek zou maken, zou ik helemaal om zijn nu.
2: Ja, toch?
1: Hey, ik ben echt heel erg benieuwd. Dus ik zou zeggen, die winnaars wil ik daarna wel terugzien in de studio hier.
2: Dat gaan wij gewoon regelen.
1: Dat gaan we dan doen. Ja, hartstikke leuk. Hey, het klinkt echt super tof. Dankjewel dat jullie er waren.
2: Ja, dankjewel voor de invite.
0: Ja, hartstikke bedankt.
1: Natuurlijk. Hey, en wil jij nou inschrijven? Check dan www.groteprijsrotterdam.popunie.nl of de Vanix website.

0: eens in de 4 jaar is het toch net wat gezelliger om je tv aan te zetten en met z'n allen rondom de buis te gaan zitten. Ja, en 11 juni is het zover. Het WK begint. We gaan waarschijnlijk weer heel veel oranje vlaggen en shirts zien, maar ook de muziekwereld bereidt zich voor. En bij mij in de building is Cilla. Hij dropte zijn track Ballyman afgelopen vrijdag. Nou, welkom.
1: Goedenavond, voor niks. We zijn er.
0: Wat gezellig.
1: Zeker.
0: Hey, leuk. Voordat we het gaan hebben over je track, ik zie en hoor heel veel verschillende spelers voorbij komen in het nummer. Maar wie is nou je favoriete NL-speler?
1: Ja, ik zou zeggen Xavi Simons. Maar ja, die doet volgens mij niet mee. Dus ik denk Frenkie de Jong.
0: Ja, als sta je me dood. Ik ken ze allemaal niet.
1: Ik zie het al.
0: Je zag me ook zo leeg uit mijn ogen kijken. Oké, en waarom hij dan? Vertel.
1: Ja, het is gewoon een topvoetballer. Gewoon een klassevoetballer, dribbelen, pasen. Ja, ik ben als man heel simpel, hè.
0: Oké. Nee, hartstikke leuk. Hey, deze track is tot stand gekomen niet alleen door je eigen liefde voor voetbal, maar eigenlijk ook een beetje door die van je vader. Vertel.
1: Klopt. Ja, we zaten in de studio en mijn vader wou eens een keer mee om muziek te maken.
0: Leuk.
1: En toen zei hij van, maak anders een liedje van over voetbal. Toen dacht ik van, is een beetje cliché. Maar toen van het een kwam het ander. En toen kwam Ballyman eruit. Dus shout-out naar mijn pa.
0: Wat leuk. En wanneer had je door, wacht, het is niet cliché, dit kan gewoon werken?
1: Nou, ik had het op TikTok geplaatst. Mm-hmm. En ja, soms dan het werd ineens opgepakt eigenlijk. Dus die eerste werd gewoon meteen 100k keer bekeken of zo.
0: Sick, ja.
1: En toen ook op Insta en toen op Snap. En toen ging het eigenlijk het balletje rollen toch?
0: Ja. Nice. Nou ja, dus als je zegt, op socials gaat die hard. Ik heb ook in de wandelgangen gehoord dat er tijdens het WK ook nog wat staat te gebeuren.
1: Dat klopt. Een remix.
0: Ja.
1: To be continued. Er komen nog namen aan die ik ga releasen daarop.
0: Maar je mag nog niks zeggen. Ook niet een kleine hint.
1: Het wordt een anthem. Dus meerdere namen.
0: Oké. Ja. Ik ben benieuwd. Hey, en 19 juli is het WK voorbij. Wie heeft er dan gewonnen als het aan jou ligt?
1: Nederland. Ik zou zeggen Curaçao, maar ik hoop het.
0: Ja.
1: Maar ik denk Frankrijk.
0: Oké, je denkt Frankrijk.
1: Ja, moeten we realistisch blijven toch?
0: Maar maakt Nederland überhaupt kans?
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ze er lang in blijven, anders hebben we die WK-tune voor niks gemaakt.
0: Oh, nee, maar we gaan er nog steeds naar luisteren, hallo.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, dat maakt niet uit. Hey, en hoe ziet de rest van 2026 er nog uit voor jou?
1: Veel samenwerkingen. Mm-hmm. Ook een klein albumpje eigenlijk.
0: Leuk.
1: Vorig jaar deed ik een zomeralbum. Dit jaar ga ik hem na de zomer droppen. En dat worden gewoon meerdere tracks met goede vibes. Festivalmuziek, beetje rapmuziek, beetje een mix. Dus
0: leuk.
1: Dat eigenlijk.
0: Van alles wat?
1: Ja, van alles wat.
0: Nice. Hey Cilla, thanks for coming. Waar kunnen mensen jou checken?
1: Ja, mensen kunnen me checken op Insta en TikTok, Cilla de Artiest. En ook op Spotify, Cilla, SYLLA. En ja man, love voor de uitnodiging.
0: Zeker, ja. En we gaan onze Phonics Family ook al even in de stemming brengen voor het WK door je tune te draaien. En je mag hem zelf aankondigen nu.
1: Yo mensen van Phonics. Hey, deze week, deze zomer, het is WK. WK vibes, oranje, Ballyman.

0: Report met Camille.
1: Sigarettenrook van de tafel naast je. Voor de een hoort het erbij, voor de ander is het gewoon irritant. Maar in een stad die steeds bewuster wordt, is de vraag: is het niet tijd dat Utrecht volledig rookvrije terrassen krijgt?
2: Ik kan heel goed snappen dat mensen die niet roken er af en toe last van hebben. Maar ja, dan moet je binnen gaan zitten. Ik denk, worden op heel veel plekken wordt het natuurlijk verboden. En op plekken geef ik het ook gelijk in de bus. Überhaupt binnen ergens, dat snap ik helemaal. Maar ja, als jij zelf gewoon op het terras zit, zonnetje schijnt en je zit met een drankje erbij, ja, gun die mensen die aan het roken zijn even een sigaretje, ja.
3: Ja, niet alleen Utrecht, liever alle terrassen. Als ik lekker wat aan het eten ben en ik ruik die vieze lucht, wow. Als mensen aan het eten zijn, vind ik dat gewoon echt vies.
4: Ik vind niet dat we over moeten gaan naar rookvrije terrassen, maar misschien een splitsing tussen een rokersgedeelte en een non-rokersgedeelte. Want als ik zelf een wijntje op heb, dan vind ik het ook wel eens lekker om te roken. En het zou voor mij wel een afknapper zijn als ik niet kan roken. Dan zou ik niet daar gaan zitten.
1: Waar ligt voor jullie dan zeg maar die grens van echt overlast veroorzaken en gewoon je persoonlijke vrijheid?
2: Zodra iedereen zeg maar echt aan het roken is en je zit bijvoorbeeld echt te blazen in andermans gezicht, ja, dan is het echt wel overlast. Maar ja, als jij gewoon een beetje rekening houdt met je medemens en weet ik, je blaast er ook naar boven of naar de andere kant toe. En ja, je ruikt er een klein beetje van. Ja, dan vind ik het onschuldig.
1: Jij bent dan zelf een roker. Hoe hou jij daar zeg maar rekening mee?
4: Ik hou er eerlijk gezegd geen rekening mee. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje Nederlands terrassencultuur is dat de meesten roken. Dus overal zie je ook de pakjes sigaretten op tafel. Moet er een kind bij zijn of ben ik met familieleden die hun kinderen meenemen, dan zou ik uiteraard nooit roken in de buurt van kinderen. Maar het is me ook nog nooit overkomen dat iemand er wat van heeft gezegd. Want in principe mag het nu ook nog, dus je hebt niet echt een poot om op te staan.
5: Like, niet alleen voor kinderen, maar ook like, voor mensen met astma en zo. Die lopen gewoon rond of die gaan lekker in een terrasje zitten. Dus daar moet je over nadenken. En, ja,
4: ja, het is inderdaad een beetje een wisselwerking. Het is niet zo dat je automatisch om je heen gaat kijken. Dus ik denk dat het ook wel een stukje bewustwording is.
2: Ja, gewoon, het is een beetje gewoon normaal doen. Ja, ik vind je echt een mogol als je zeg maar expres in een andermans gezicht gaat blazen. Ja. En als iemand er wat van zegt, dan zeg je sorry en dan doe je het gewoon niet meer. Een beetje denken aan je medemens, vind ik dan.
1: Want zou het ook echt jouw keuze beïnvloeden? Stel, je zou op een terras niet meer kunnen roken?
2: Nou, ligt er ook wel een beetje aan hoor. Want in de winter, als ik bijvoorbeeld op het terras zit en ik ga even kort lunchen, en het is maar voor een uurtje, ja, dan vind ik het helemaal niet erg om even niet te gaan roken. En dan doe ik het daarna wel. Als het echt een hele leuke tent is, zeg maar. Maar als je van de zomer met z'n allen even op het terras gaat zitten, ja, dan wil ik natuurlijk wel sigaretten. En als ze dan gaat zeggen, ja, hier mag je niet roken, dan verkas ik naar de andere tent, zeg maar.

ik zonder streken. Is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: Report met Camille.
1: Vandaag ben ik bij de Spring Braids Workshop van Nubies Heritage in Almere, waar je onder begeleiding van een ervaren kroes- en krullenkapper verschillende vlechttechnieken leert. Deelnemers komen uit heel Nederland om samen te leren en ik neem jullie mee.
2: Ik ga de basis uitleggen van het invlechten. Ik ga het eerst laten zien en daarna gaan we nog een keer met z'n allen tegelijk. Hi, welkom. Hang lekker je jas op hoor.
1: Nubie, vanmiddag krijgen we de Spring Braids Workshop en leer je binnen één dag cornrows vlechten. Wie heeft jou zelf geleerd om te vlechten?
2: Ja, iedereen vanuit mijn omgeving. Ik ben met vrouwen opgegroeid. Mijn zus, die staat daar. Ja. Ik denk dat zij het me geleerd heeft. Ja, het is iets wat generatie op generatie is doorgegeven. En nu geef ik die kennis dus weer over aan ouders. Vooral voor ouders met kinderen met krullend haar. Toen besefte ik dat er eigenlijk heel veel ouders zijn die wel willen leren, maar nooit de kans hebben gekregen. Het is niet alleen een kapsel, maar het is ook gewoon een manier van zorg. Het is een manier van trots. Je geeft je identiteit door. En juist daarom vind ik het belangrijk dat ze dat met vertrouwen kunnen doorgeven aan hun kinderen. Ik laat eventjes de klassieke vlecht zien. Oké, ik heb hem wat bevochtigd. Product toevoegen. En vervolgens deel ik het in 3 delen. Dus je gaat telkens onder de middelste pluk door. Met de invlecht ga je haar bijpakken. Yes?
1: We hebben de uitleg gehad en gaan nu beginnen. Je mag dus kiezen of je met een eigen model komt of gebruik maakt van de oefenpoppen. Op onze tafel hebben we ook allemaal een vlechtkit met daarin klemmen, producten, een waterbottle, borstels, noem maar op. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de dames het ervaren.
3: Onder de middelste pluk door.
4: Keer. Ja. Dus iedere keer, ja. Onder
3: elke
4: de middelste.
3: Elke keer de middelste onderdoor.
1: Oké. We zitten nu denk ik op de helft ongeveer van de workshop. Mm-hmm. Want hoe gaat het?
4: Het gaat wel oké.
1: En jij zelf ook vlechten? Heb je zelf ooit geleerd hoe het moet? Of wat had je daar misschien anders in willen zien?
4: Ik had er misschien anders in willen zien dat ik het misschien meer had meegekregen vanuit huis. Want dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Ook qua haarverzorging denk ik dat ik dat pas echt op een latere leeftijd goed heb geleerd. En nu ik hier sta is het gewoon omdat ik zie, ik heb 2 kinderen. Ik wil gewoon dat ze zien hoe mooi ons haar is. Dat je er gewoon zoveel mee kan. En dat ze dat meenemen in hun leven. En niet zoals mezelf. Dat ik soms kon denken van ik vind het misschien minder mooi. Of doe maar gewoon een pruik. Ja, het is ook mooi om je haar natuurlijk te dragen. Om normale cornrows te dragen. En ik wil dat gewoon echt heel graag meegeven.
1: Nubie, dankjewel voor de workshop. Wat is nou echt het belangrijkste wat je moet weten voordat je gaat vlechten?
2: De houding van je handen. Heel vaak maken mensen gebruik van de bovenhandse techniek. En hier leren ze om onderhands te vlechten. Dus dat betekent dat je op de knokkels kijkt. En vaak kijken mensen in hun handen. Maar je moet op je handen kijken wanneer je vlecht.
1: Oké, dankjewel. En waar kan de luisteraar jou vinden?
2: Mijn socials, Nubies Heritage. Daar deel ik alle data en updates van de workshops die eraan zitten te komen.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Farawaka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via farawakafest.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Al die losse foto's. Nu één boek, één verhaal. Mooi gedrukt, vandaag geregeld. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Een foto zegt veel. Met een lijst zegt hij alles. Direct geprint en ingelijst. Picture Moments op Zuidplein.
3: Picture Moments.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
8: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
9: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funx FM op TikTok.
10: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
11: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
10: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
12: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
11: Mijn is ook.
10: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
13: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk morgen naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
14: De wereldorde verandert in razend tempo.
15: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
16: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 5:30, VPRO NPO 2.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Als jij nu in het laatste jaar van de middelbare school zit, ja, dan heb ik echt met je te doen. Want dan zit je nu midden in je examens en man, wat is dat een stressvolle periode. Alles hangt af van die laatste paar toetsen. Ja, en precies daar wil het Landelijk Actiecomité Scholieren, oftewel LAX, vanaf. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is Tijmen. Tijmen, hele goede avond.
1: Hoi, hallo.
0: Hallo, hey, jullie willen van de 5,5-regel af. Wat is die regel in het kort?
1: Die 5,5-regel is de regel die maakt dat je over je 7, 8 of iets minder examens die je maakt tijdens centrale examens gemiddeld een 5,5 moet halen. Anders zak je namelijk. Ook al heb je eerder met de schoolexamens al bewezen dat je de stof goed kent.
0: Oké, okay. Ja, en hoe willen jullie dan dat de examens op korte termijn worden afgeschaft?
1: De examens mogen zeker blijven, maar we zeggen neem daar dan ook zeker de schoolexamens in mee. Dus de toetsen die scholieren eerder gemaakt hebben. En de 5,5-regel kijkt helemaal niet naar wat je eerder bewezen hebt. Maar die maken van het centraal eindexamen wel zo'n belangrijk moment. En dat moet volgens ons echt anders. Ja. Dus we zeggen op korte termijn schaffen die 5,5-regel af. En op lange termijn kun je dan gaan kijken om het centraal examen helemaal anders in te richten. Zodat het op een veel betere en gezondere manier kan. Dat heel veel scholieren niet zoveel stress voor hoeven te hebben. En op een veel betere manier kunnen bewijzen wat ze allemaal kunnen.
0: Ja, want het is inderdaad heel erg stressvol voor veel scholieren. Maar wat is dan echt de oplossing voor lange termijn?
1: Op lange termijn willen we graag dat het centraal eindexamen dus echt anders wordt ingericht. We moeten dan met meer tijdvakken. En als we meer tijdvakken werken, dan kunnen scholieren... hoeft het niet meer op één toets per vak uit te komen. En kunnen scholieren er zelf voor kiezen wanneer ze examen ergens in willen doen. Dan kunnen ze daar beter naartoe werken. En kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om dat met meerdere meetmomenten te doen. Dan hoef je dus niet in 2 weken tijd super stressvol... hoeft daar je hele school, heel je schooltijd van af te hangen. Dus dat is het alternatief waar we naartoe willen werken met z'n allen. Dat gaat tijd kosten. Dus daar zijn we denk ik pas... daar gaan jaren overheen.
0: Oh, wauw.
1: Maar we zeggen dus op korte termijn kan die 5,5-regel eraf. Dat maakt zodra je samen al een minder belangrijke momentopname. En dan heb je een gezonde overbruggingsperiode naar dat nieuwe centraal examen. Wat we dan graag over bijvoorbeeld 3 jaar zouden willen zien.
0: Ja, over 3 jaar. En daarom hebben jullie ook een petitie opgestart. Hoe gaat het nu met de petitie?
1: Ja, de petitie gaat echt ontzettend goed. Heel veel scholieren die zien van hunzelf, van hun vrienden, zeg maar... Dat het inderdaad gewoon super ongezond is, dat centraal examen. Er is nu 37.000 keer ondertekend. En we zouden graag willen dat het aantal nog wat stijgt. Omdat je rond de 40.000, 42.000 ondertekeningen kom je in aanmerking als petitie om plenair te worden besproken in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Nou zijn wij geen volwassenen, dus dat is misschien lastig. Maar laten we nu wel echt heel duidelijk zien aan bijvoorbeeld de politiek van neem je het heel serieus. En doe je echt iets met het centraal eindexamen. Dus die petitie gaat nu heel erg goed. Ik zou iedereen willen vragen die luistert, teken hem ook zeker. Schaf de 5,5-regel af op petitie.nl. En dan gaan we er echt verandering in brengen.
0: Nou, duidelijk. Dankjewel, Tijmen.
1: Geen probleem.
0: Dankjewel. En wil je de petitie nog tekenen? Check dan www.lax.nl of de link op de Vanix-website.

0: verandering.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dit is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: met Camille.
1: Je werkt jaren aan je schoolexamens, haalt goede cijfers en dan zou één centraal examen alles moeten bepalen. Sommige leerlingen vinden dat schoolexamens veel zwaarder moeten meetellen, terwijl anderen juist geloven dat centrale examens het eerlijkst zijn. De centrale eindexamens zijn weer volop van start gegaan en daarom ben ik in Amsterdam met de stelling: schoolexamens zouden belangrijker moeten zijn dan centrale examens.
2: Eens. Centrale eindexamens zijn echt een momentopname van wat je op dat moment weet. En schoolexamens, ja, die doe je meestal over 2 of 3 jaar. Waarmee je over een wat langere periode kan zien hoe goed je bezig bent met het leren. Met het proces, zeg maar. Dat vind ik belangrijker dan de momentopname zelf.
3: Ja, ik vind dat ook. Want de ene kan misschien heel zenuwachtig zijn en dan krijgt een blackout. Maar met andere examens dan doe je dat gedurende het jaar. En dan kan je een beetje zien hoe goed je eigenlijk in dat vak bent. Ik vind dat dat meer bepalend dan 1 eindexamen.
4: Nee, helemaal niet. Want zeg maar, dat is waar je naartoe werkt. Toetsen zijn daarvoor, omdat je er naartoe kan werken, zeg maar.
5: Zoveel dingen kunnen dat beïnvloeden, dat eindexamen.
1: Jongerenorganisatie LAX is een petitie gestart tegen de 5,5-regel. Wat vind je daarvan?
6: Ja, ik vind het wel een mooi initiatief als het zou kunnen. Alleen moet je denk ik wel goed kijken hoe je dat goed aanpakt. Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat nog steeds een soort van eindtoets wordt gemaakt. Om te kijken of wat je allemaal beheerst. Maar dat jouw normale cijfer daar ook heel erg in meetelt. En dat je niet alleen wordt afgerekend als jij een onvoldoende haalt op je eindexamens. Dat dat minder weegt, zeg maar.
2: Het enige waar ik dan wel weer denk van, oh, er zou het wel mis kunnen gaan. Is dat wanneer je die 5,5-regel afschaft, dat het misschien wel te makkelijk wordt, zeg maar.
7: Ik snap dat wel, ja. Want soms ben je ook gewoon minder goed in een bepaald vak. En ik vind niet dat het mag bepalen of je überhaupt wel of niet slaagt. Kijk, dat het gemiddelde overal op hoger dan de 5,5 moet zijn om te slagen, dat is wel logisch, maar dat betekent niet dat je voor alles minstens 5,5 moet halen, vind ik.
8: Maar sorry, ik kan me niet voorstellen dat iemand slaagt van zijn of haar examens met bijvoorbeeld een 4 voor Nederlands, terwijl je in Nederland woont. Ik weet niet, ik vind dat je voor die kernvakken wel gewoon 5,5 moet kunnen halen.
2: Nee, ik denk dat het heel veel mensen motiveert om in het moment harder je best te doen, maar ik denk ook dat het voor heel veel leerlingen heel veel meer stress kan veroorzaken als ze er slecht staan voor een bepaald vak.
1: Want wat is voor jou dan een beter alternatief dan die centrale eindexamens?
7: Het hangt ook heel erg vanaf wat je daarna gaat doen. En dan sommige dingen zijn zo erg niet relevant voor de opleiding die je daarna gaat doen. Dat je denkt van ja, wat is überhaupt het punt van die 5,5-regel als ik die toch nooit meer kan gebruiken?
8: Stel je staat het hele jaar boven een 7 gemiddeld voor al je toetsen. En toevallig verpest je die ene Nederlands toets. Ja, dan vind ik wel dat je daar eerder mee weg mag komen dan iemand die al het hele jaar kantje boord presteert.
0: Funny.
9: Move at Joe. Delay.
0: Funny.

0: aan de bak spreek ik met heel veel leuke mensen en artiesten. En soms heb je zo iemand die je altijd bijblijft. Nou, in mijn geval is dat met onze oud-artiest of the week, Pinto. Ik geloof erin dat hij het heel ver gaat schoppen in de muziekwereld. En daarom is hij nu weer gezellig bij ons in de studio. Hey Pinto, welkom back.
1: Hoi.
0: Hoi, wat leuk dat je er bent.
1: Ik ben blij dat ik weer mag komen. Bedankt dat ik er mag zijn.
0: Zeker. Hey, in december hebben we voor het laatst gezien hier in de studio als artist of the week.
1: Yes.
0: En inmiddels zijn we een half jaar verder. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat geweldig, man. Veel meer muziek gemaakt. Veel meer plezier gekregen in de studio. Meer ervaringen. Ik ben bij Fanny's geweest.
0: Ja.
1: Ik ben er nu weer voor de tweede keer. Even blij, even trots. Even veel zin.
0: Geweldig, hè? Als we het hebben over dingen die goed gaan. Vorige week stond je op het Underdogs Festival in Rotterdam. Op een line-up met name als Lange en Kulas. Hoe is het om in hetzelfde rijtje te staan als hen?
1: Het is geweldig dat je met de jongens uit je stad.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld de Underdogs zijn allemaal mijn jongens. We zijn dagelijks met elkaar. Dagelijks in de studio, dus het is alleen maar mooi dat ik met jongens zoals Lange bijvoorbeeld ook een vriend van mij het podium mag delen. Het is geweldig.
0: Nice. Hey, en laatst is je nieuwe tune Late Night uitgekomen. Die heb je samengemaakt met Nally en Gros van JNR. Ze zitten ook naast je. Ja. Leuk dat jullie er ook zijn.
2: Yes, dankjewel.
3: Goedenavond.
0: Hey, hoe is deze samenwerking ontstaan?
2: Deze was eigenlijk heel raar eigenlijk. We kwamen eigenlijk naar de studio voor een andere liedje om hem af te maken.
0: Ja.
2: Toen werd Nally boos. En toen de producer had toevallig een beat. We luisterden een beetje een paar beats. En deze sprak ons echt aan. Toen begon Pinto met de opzetje. Toen vanuit daar is het een beetje gaan rollen.
1: Ja, man.
3: En die tune was nog niet af. Pinto had hem gezet op TikTok. En
1: per
3: toen ging die lopen.
1: Ja, ik wou gewoon actief blijven op TikTok. En ik had lang geen tune gezet of zo. Dus ik dacht van... Ik ga een slideshow zetten van mooie foto's van mezelf. Ja. Dat is gewoon wat ik dacht. Alleen, ik dacht, ik ga gewoon een slideshow zetten van mooie foto's. En niet iemand anders een liedje gebruiken dit keer.
0: Ja.
1: Dat had ik het refrein gezet van Gros.
0: Ja.
1: Ik kreeg alleen maar reacties van breng het uit. Wat helemaal niet op onze planning stond. Van beide ons niet. Dus,
3: ja, klopt. En die tune was nog niet af.
1: Nee, het duurde echt lang.
0: Dus maar, toen dachten jullie, wacht even, mensen willen hem hebben. Hij is nog niet af, nu moeten we weer de studio in gaan.
1: Ja, precies dat eigenlijk.
0: Nice. En jullie gaan hem zo meteen ook live performen. Waar gaat hij over?
1: Wie wil het doen?
2: Het gaat meer over... een dame wil alleen praten in een late night. Ze zegt ze wil alleen zijn, maar toch niet alleen zijn. Dus met andere woorden kunnen we liever praten in de avond, weet je.
1: Yes.
2: Weet je.
1: Yes.
0: En is dit... uit geleefde ervaring? Ja. Ik zou lachen.
2: Oh, nee, het was puur toeval, joh. Zijn tekst heeft mij een beetje gemotiveerd om daarover te rappen. En het past goed bij elkaar.
1: Ja,
2: dus, ja.
1: Dat denk ik hoor.
0: Nou, hele nette jongens hier. Hey, wat kunnen we de komende tijd van jullie verwachten?
1: Veel muziek.
3: Veel.
1: Rotterdam komt eraan. We zijn de volgende lichting. We maken geluid, dus het is nu gewoon tijd om gas te geven en plezier te behouden.
0: Zeker. Nou, ik ben
3: hou
0: echt
3: ons in de gaten, hou ons in de gaten.
1: Yes.
0: Zeker. Dat gaan we sowieso doen, zeker. Hey, ik ben heel erg benieuwd naar jullie live performance. We hebben net al een soundcheck gedaan en ik moest zo lachen, want jullie hebben zo'n leuke vibe. Dus, voor de mensen die luisteren, je kan meekijken via de Funix website of NPO Luister app als je dubbel wil genieten. Ik ben ready, zijn jullie ook ready?
3: Ja, zeker weten.
0: Oké, okay, let's go.
1: Yes.

0: dat was hem. Dat was hem dan.
1: Yes! Hey! Nice! Ik ben fan!
2: Ja. Ik waardeer het, ik ben supporter.
3: Ik waardeer dat.
1: Deze komt wel op mijn Spotify-lijst, denk ik.
2: Ja, fijn. Ik hoop het.
3: Ja, zeker.
2: Mag.
0: Ja, maar waarderen.
1: Hoe was het voor jullie? Hoe voelde het?
2: Het voelt gewoon als oefenen voor wat wij vaker doen tijdens showtjes. Het is gewoon een plezier en we zijn broeders, dus.
3: Plus, we zijn met al onze boys, dus de vibe is er.
2: AD is binnen.
3: De vibe is er.
2: Jay is binnen. Jess is binnen, al mijn jongens zijn binnen.
3: Allemaal, mijn jongens zelf.
2: Ook mijn jongens die binnen zijn. Thuis zijn, sorry.
1: Ja, de studio staat voor inderdaad. Hey, waar kunnen mensen jullie en jullie muziek checken? Vertel ons.
3: Het kan op Spotify, YouTube.
2: Deezer, wat jij wilt eigenlijk.
3: Op alles eigenlijk.
0: Zoek gewoon JNR op of Pinto en je vindt ons wel.
2: Ja,
0: je vindt ons.
1: Goed zo, gaan we doen. Dank jullie wel.
2: Dank jullie wel.
0: Heel erg bedankt.

0: zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
3: Yay, Netherlands. June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Yay, Netherlands, June 8th, only 7 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
7: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
6: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
8: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
7: Mijn is ook.
6: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
9: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
10: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
11: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
10: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your

0: altijd goed.
1: De wereldorde verandert in razend tempo.
2: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
3: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 9:55, VPRO NPO 2.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Jones. Wat wil jij horen op Funnix, Chris Brown, Davido en Lo J? Hoor je nu met Sensational. Maar wat je erna hoort, dat bepaal jij. Your city, your city. Goedemorgen, Jamie Joy. Ik zit er weer helemaal klaar voor.

0: Ed en Jayon hoorde je met Pana.
1: De situatie
0: soundtrack. Oh, deze moeten we natuurlijk helemaal niet hebben. Die situatie soundtrack, die doen we pas over een paar uurtjes. Maar ik wil wel tegen jou zeggen... Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
3: Goedemorgen,
4: Fanny.
3: Mijn request.
4: Wat ik vandaag wil horen.
1: Weekend request. Jamie Joy.
0: Zaterdagochtend en ik moet overduidelijk nog een beetje wakker worden. Maar hey, je luistert naar Weekend Request. De enige show waarbij jij bepaalt hoe je weekend eigenlijk klinkt. Want jij bepaalt wat ik ga draaien. Dus of je nou nog onder de dekens ligt, al aan het werk bent of je huis schoon aan het maken bent, het maakt niet uit. Ik wil graag van jou weten, welke tune kan ik voor je draaien om jouw dag nog leuker te maken? Laat het me weten via de NPO Luister app. Ik heb de dikste van deze week voor je klaarstaan. Maar wat je erna hoort, dat bepaal jij.

0: weekend. Enjoy. Weekend
1: Request. Ja, die hoorde je net. Maar wat je zo meteen hoort, dat bepaal jij. Want je luistert naar Weekend Request. Dus als je een request hebt, drop hem even in de NPO Luister app. Dat kan met een berichtje, maar ook met een voice memo. TV1 laat weten dat hij aan het werk is. En Groene, die heeft zijn verjaardag van zijn maat gevierd gisteren. En Claire is naar Jonna Fraser geweest. Allemaal leuke planningen. Volgens mij is iedereen brak deze zaterdagochtend. Jeffrey, die wil heel graag een track horen. Speciaal voor het WK Curaçao. Jayan hoor je nu met The Blue Wave.

0: Work It. Hoor je dankzij de request van E, Nelly en Justin Timberlake. En ik heb even een hele belangrijke vraag voor jou. Ging jij vroeger ook naar de Hollywood Musical of naar een andere tienerclub? Want dan heb ik jou even nodig.
1: De situatie soundtrack.
0: Ik keek gisteren naar mijn peuters. Ik heb een tweeling van 3. En ineens dacht ik ben zo blij dat clubs als Hollywood Musical niet meer bestaan. Want als mijn dochters straks 16 zijn, dan kunnen ze daar niet heen. Alles is tegenwoordig veel strenger. Ze mogen pas uitgaan als ze 18 zijn. Drinken wordt waarschijnlijk binnen 10 jaar wel 21. En daar ben ik eigenlijk stiekem wel blij in mee. En dat is natuurlijk ontzettend hypocriet. Want ik heb daar echt de tijd van mijn leven gehad. Ik ging stiekem al toen ik 13 was. En een beetje bezweet schuren in het donker. Briezer in je hand. Op die draaischijf staan terwijl de damp van het plafond op je hoofd druppelde. Het was echt geweldig. Maar ik gun het er niet. Maar daarom ben ik wel benieuwd. Welke track brengt jou binnen een seconde terug naar die tijd? Naar de Hollywood Musical. Naar die warme, zweterige tienerclub waar je elk weekend stond. Wat is volgens jou de soundtrack van die tijd? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Stuur me een berichtje of een voice memo. Dan gaan we checken welke track universeel herinneringen opbrengt.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: wilde weten welke track is de situatiesoundtrack van de Hollywood Musical.
1: De situatiesoundtrack.
0: Oh, er kwamen zoveel berichten binnen. Ik vind het hilarisch. Gewoon al die herinneringen van wat de Hollywood Musical met ons heeft gedaan. Of welke club jij ook heen ging. Idi zegt, jij bent echt erg. Laat die kinderen gewoon genieten. Hoe erg je het ook vindt, het is ook goed gekomen met jou toch? Ja, dat is wel waar. Maar toch zie ik mijn kinderen, ben ik blij dat zij niet meer naar zo'n plek gaan. Maar ja, je weet niet wat voor plek er over 15 jaar is, hè?
2: Ja, het was een goede tijd. Met een mooie Chacademus en Playas met Murder, She Wrote.
0: Ja, Kevin die stuurde dit in, vind ik een hele goeie. Ik kon bijna niet kiezen, want Tamara die komt ook nog eens met Dale van Don Omar. Lindsay zegt Drop Low. Ruby die zegt... nee, daar kom ik zo op terug, want die heb ik uitgekozen. Bulent zegt Nelson Freitas, Rebound Chick. Ik kan niet kiezen.
3: Goedemorgen Jamie Joy. Zeker was deze meid met haar kontje op de draaischijf in Ramblas te vinden. En de track waar ik naar terug ga is I Wanna Dance With Somebody, maar natuurlijk met een bubbling beat eronder.
0: Die was ook zo goed en Sunita die komt nog met Def Rhymes schudden. Ook Rebound Chick van Nelson Freitas. Ja, ik kon niet kiezen, maar ik ben toch voor de suggestie van Ruby gegaan, omdat ik dacht, deze is voor mij echt classic Hollywood schuren.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vawakafest.com.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
3: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
2: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
4: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
3: Mijn is ook.
2: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
5: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: It's Complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is Complicated.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
7: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
0: Your city, your sound.
9: Funnix!
10: Al die losse foto's. Nu één boek, één verhaal. Mooi gedrukt, vandaag geregeld. Picture Moments op Zuidplein.
11: Picture Moments.
12: Hermano's. Ja, dat dacht je vandaag een outfitcheckie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
10: Een foto zegt veel. Met een lijst zegt hij alles. Direct geprint en ingelijst. Picture Moments.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist, vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: die poko's aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Je hoorde Black and Yellow van Wiz Khalifa. Ooit echt een mega hit, maar is dat het nog steeds na al die jaren? Dat bepaal jij. Want de vraag is deze track nog steeds aan of moet die gaan? Bij de meeste stemmen voor aan ga ik hem zo draaien. Maar bij de meeste stemmen voor gaan gooi ik hem in de prullenbak en dan draai ik hem ook gewoon echt niet meer. Komt niet vaak voor, maar er zijn een aantal tracks zoals Panda en Coco... Hipstone Live van Shakira, die al in de prullenbak zitten. Jij bepaalt of deze daarbij komt of niet. Je stem kunt je uitbrengen via de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo. Maar let op, voice memo's die tellen voor 2 punten. Is de Black and Yellow nog steeds aan of moet die gaan? New music. New music.

0: gevraagd of ik hem ga draaien. Janine die stemde dit.
1: Aan.
0: Met heel veel zin in de auto.
2: Black and Yellow is zo aan. Wie zegt dat hij moet gaan, moet zelf gaan. Zet die pokoe. Zet ik hem even wat harder.
0: Ja, I heeft ook op aangestemd en met voice memos krijg je 2 punten. Oeskoordi heeft op aangestemd, Sherida, Diallo. Het is echt te veel om op te noemen, maar niet iedereen is het hiermee eens. Sommige mensen vinden dat Black and Yellow moet gaan.
1: Nou, Black and Yellow mag wel gaan. Hij heeft dus de tijd gehad. In het begin was het leuk, maar die mag echt wel gaan. Weg ermee.
0: Ik hoor Gino ergens wel stiekem. Jermaine die stemt ook voor gaan. En als jij nu denkt, hè, hoe ging die track ook alweer? Nou zo.

Black and Yellow van Wiz Khalifa. Als je hem zo wil horen, je kunt nog steeds je stem uitbrengen. En de tussenstand is nu wel dat de meeste stemmen voor aan zijn. Dus als dat zo blijft, dan ga ik hem zo draaien. Maar er kan nog van alles gebeuren. Het kan ook dat hij in de prullenbak belandt en dat er iets anders voor in de plaats moet komen. Je stem kun je uitbrengen via de NPO Luister app met een berichtje, maar een voice memo. Die telt dus voor 2 punten. Ga je Black and Yellow zo horen of van niks, of niet? Dat ligt in jouw handen.

0: Weet je wat ik een keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: was aan, aan, aan.
1: Nee, dit nummer is echt een no-go.
2: Bij de tussenstand waren de meeste stemmen voor aan voor Black and Yellow van Wiz Khalifa. Usger die stuurde nog dit in de Ampure Luister app.
3: Black and Yellow van Wiz Khalifa is sowieso nog aan. Draai hem alsjeblieft, want hij is gewoon een banger. Yo yo, fijn weekend en een leuke goede uitzending gewenst.
2: Dankjewel, en Dennis die stemde dit.
4: Goedemorgen Jim J. Ik zeg aan met Black and Yellow. Het blijft altijd Black and Yellow. En het zal ook altijd Black and Yellow blijven. Dus driedubbel aan met die plaat.
2: Ja, toch was niet iedereen er mee eens. We stuurden Aisha dikke gaan alsjeblieft. En ook ikzelf vind eigenlijk wel dat hij zijn hoogtepunt heeft gehad. Maar hey, ik bepaal niet. Jij bepaalt of ik hem ga draaien of niet. Als hij bij aankomt, dan komt hij bij Krokobil van Busy, Hips Olij van Shakira, Coco Adorn van Miguel ook en Beautiful van Akon en Kobe Adonis. Het zijn eigenlijk niet heel veel tracks die het afgelopen jaar in de prullenbak moesten. Maar ja, komt deze daarbij of niet? Daar gaan we nu achter komen.

0: Shang Yang, vibes goddamn. Suck your mother bad mind.
1: Talk to me now, hoor je bij Weekend Request. En zometeen heb ik een spot vrij voor een Fresh From Friends. Een artiest die we nog niet draaien, maar die we wel zouden moeten draaien op Funnings. Wie moet dat zijn? Dat mag jij bepalen. Je bestie, je broertje, maakt niet uit. Stuur het door in de NPO Luister app. Dan hoor je het misschien zo bij Funnings.
2: Fresh From Friends.

liggen en parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

Sousa hoorde je bij Funnics Weekend Request. En zometeen hoor je misschien wel jouw next best artiest bij de Fresh from Friends. Je kunt hem nog insturen via de NPO Luister app. Maar eerst de Rikers van YC liggen voor de rechter.

Sousa hoorde je bij Funnics Weekend Request. En zometeen hoor je misschien wel jouw next best artiest bij de Fresh from Friends. Je kunt hem nog insturen via de NPO Luister app. Maar eerst, de Rico's van YC liggen voor de rechter.

0: Monster.
1: Dromen is goed, starten is beter.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiken.

0: Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Kom deze zomer thuis bij Machica Lagoon Resort in Nador. Geniet van de watersportactiviteiten. Het prachtige uitzicht over de lagoon en de authentieke restaurants. Kom volledig tot rust in onze spa en laat jezelf helemaal op. Machica Lagoon Resort, waar jouw zomerherinneringen beginnen.
1: Your city, your sound.
3: Funnix!
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
5: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
6: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
5: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
7: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
6: Mijn is ook.
5: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De wereldorde verandert in razend tempo.
13: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
14: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, morgen 5:30, VPRO NPO 2.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085 06 06 550 of ga naar startmonster.nl/funix.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn twee geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn twee concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jamie Joy, wie is de fresh from Friends geworden? Dat hoor je zo na Don Julio Daddy. Maar eerst Party Next Door met For Certain.

0: artiesten die we eigenlijk nog niet draaien. En daarom deze spot. Want ik wil dat wel supporten. Artiesten die zo keihard aan de weg bezig zijn. Dat ze gewoon wat meer love verdienen. En als jij dan iemand kent waarvan je denkt, ja, deze persoon volg ik op social media, of dit is een familielid, een vriend of vriendin, support diegene dan ook. Dat kunnen ze gebruiken. En hoe kan je supporten? Door in de NPO Luister app te laten weten wie wij moeten draaien. En nou vind ik, je moet zelf je grootste supporter zijn. Anders kom je nergens. Danny, jij hebt jezelf ingestuurd. Vind ik alleen maar goed.
1: Mm-hmm.
0: Danny klopt, Hoeks, ja. Is je artiestennaam eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt, ja. Danny Hoeks.
0: Ja, en jij dacht, ik moet even mezelf supporten. Wat voor muziek maak jij?
1: Ik maak echt van alles eigenlijk. Ik probeer eigenlijk alle genres gewoon steeds soort van uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon, ik doe het echt gewoon omdat ik het leuk vind en voor de vibe, zeg maar. Dus heel vaak pak ik afrobeats of M-Hunter type beats.
0: Oké, ik zag dat je ook al wel eens eerder op Vanix gedraaid bent.
1: Klopt, ja. Met een paar andere nummers van mij. Ja, Ansys en voel je dat zo ook, volgens mij.
0: Ja, en waarom heb je vandaag dan deze gekozen?
1: Ja, de track die ik vandaag heb uitgekozen, In The Whip, die is eigenlijk, ik weet niet, ik vind die vibe gewoon lekker. En die is eigenlijk, heb ik eigenlijk nooit eerder op Phoenix zelf laten draaien. Dus een beetje egoïstisch. Maar ik vind het altijd gewoon wel vet om te doen, zeg maar. Dus,
0: Hey, is helemaal niet egoïstisch. Wat ik zeg, je moet zelf je grootste supporter zijn. Anders kom je nergens. Daar geloof ik echt in. Mocht je nu luisteren en denken, oh, ik weet ook iemand. Morgen om 12 uur heb ik weer een spot. Dus dan kun je me gewoon vinden in de NPO Luister app. En als je nu luistert en denkt, hey, ik vind Danny Hoeks echt keihard. Geef hem een follow. Laat in de NPO Luister app even weten dat we hem vaker moeten draaien. En dan, Danny, is het aan jou de eer om je eigen track aan te kondigen.
1: Oké, ja, hier is mijn tune In The Whip op Phoenix. Thanks.

ik leg je gewoon uit hoe het werkt. Ik heb hier een rad met allemaal random woorden. En daar komt zometeen één woord uit als ik op de knop druk. Dit spel is zo simpel. Het enige wat ik van jou wil weten is aan welke track jij moet denken door dat ene woord. Welke track zing jij gelijk? Dat woord is zo iconisch dat je nergens anders aan kan denken. Maar het woord moet wel voorkomen in de lyrics. Dat is mijn enige regel. Nou, makkelijker kan niet. Ik ga lekker draaien en dan gaan we kijken met welk woord we vandaag aan de slag gaan. Het woord is ex. Aan welke track moet jij gelijk denken waar het woord ex in voorkomt? Laat het me weten in de NPO Luister app. Typ het naar me of zing het gewoon in met een voice memo. Ook handig als je de naam, de titel niet kent. Ik moet even denken hoor. Ik ben benieuwd of jij en ik aan dezelfde denken. Het woord vandaag is ex.

Ja, je hoorde hem net eigenlijk ook al. De request van Claire. Maar ook de Funix Fresh van deze week. New music. En ik wilde weten, aan welke track moet jij denken bij het woord ex?

0: Een aantal die ingestuurd zijn, Don Julio Daddy door Blanche en Claire. Ja, die heb ik net gedraaid. Dat wordt hem niet. Ik ben op zoek naar de track waar het meest aangedacht wordt trouwens. Donnie dacht aan Chief met Ewa Ewa. En Rogier en I die dachten aan X Gonna Give It To You. Ivo die kwam ook met Maya Case of the X. Daar hoopte ik op zich wel op, want dat is echt een van mijn favorieten. Maar je was de enige. Maar er is één track die er echt ver bovenuit sprong. Chanel, die hoor je dadelijk op Vanix. Die kwam toevallig de studio binnenlopen. En die zei gelijk Louis Vos, sowieso. En dat dachten Leticia, Kishan en Nanda ook. En te veel om op te noemen. Je hoort hem nu bij Vanix Weekend Request.
1: Jee, dan wordt dan Louis Vos featuring Web met X.

staan hier langs de waterkant. Lekker aan het vissen. Mooie zaterdag. En vroeg me af of je Janis Shot the Fuck Up van Drake kon spelen.

0: Weekend Request. Jamie Joy. Who's That Girl van Arastar en Rema hoorde je dankzij de request van Manny. En ik ben de laatste paar requests van deze ochtend aan het inplannen, want zometeen neemt Chanel het over. Rosalie wil graag Rakata nog horen, die staat klaar. Maar eerst hoor je de request van Oesgur en die stuurde een leuke memo in. Oh, een leuke memo.
1: Yo, Phonix, kunnen jullie even een mooie track draaien? Die ene van Bare Minimum. Right, fijn weekend.

0: En Chanel, wat heb je voor ons vandaag?
1: Nou, je bent vast wel eens een keer bij een dame, een heer, een vriendin, een tante, een nicht. Maakt niet uit wie het is thuis geweest en dat je iets in hun huis zag dat zo raar was of vies dat je gewoon in één keer de ik ervan kreeg.
0: Ja, ik heb gelijk wel iets wat in me opkomt. Beetje lullig als die persoon nu luistert, maar een vriendin van mij vroeger, die had ratten en die liepen los in haar huis. En de eerste keer dat ik in haar huis kwam, liep ik haar trap op naar haar kamer en toen zag ik keutels zo op die trap liggen. En dat vond ik echt wel heel goor.
1: Gadverdamme. Kijk, ik weet dat knaagdieren horen loslopen, maar normaliter kiezen ze dan gewoon één vaste plek, maar dan...
0: En gewoon door haar huis.
1: Gewoon op de trap, die ratten poepen overal. Godverdamme.
0: Ja, ik vond dat wel heel goor. Ja, jij hebt sowieso ook dadelijk iets natuurlijk.
1: Ja, ik heb iets gedaan, iets gezien. Oh, ik heb zoveel verhalen. Zometeen hoor je alles, maar eerst nog even de reclame.

0: week. Check FunXF.nl. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

Van een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Erik en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Mienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

0: Auto Ranking. Christopher Martin. Steel Pulse 450. Psycho. Lila Ike. Luciano. En many more. Tickets en more info. Sunsplashfestival.nl.
1: Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Kom thuis

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel. Ja, wat is het wildste dat je in iemands huis hebt gezien? En zometeen gaan we het over hebben naar Pile. Dit is Fashion Week. Lil Kleine, Jonna Fraser. Oh,

0: Ja, dit moet de nieuwe zomertune zijn, toch? Ik voel hem misschien iets te erg. Maar er was een dame die langskwam bij Young Ellens in zijn huis. En zij voelde iets totaal niet.
1: Die mensen komen je ballen, dit en dat, hun en hun. En dan gaan ze zeggen, hij had geen wc-papier. Je moeder heeft toch ook niet altijd de tampon?
0: Dus je gaat naar een guy om vieze dingen te doen. Hij heeft niet eens wc-papier. Ik vroeg me af, wat is het raarste dat jij in iemands huis hebt gezien?
2: Fijne uitzending, Macy.
3: Hey Chanel, goedemiddag.
4: Hey Tante Chanel.
5: Hey Tante Chanel, schatje van me.
6: Tante Chanel, waarom moeten jullie altijd onze pinpas leegtrekken? Oei, oei, oei, oei.
7: Hé, hey, je bent kapot geholpen, gerbelstukje in mijn eentje.
8: Chanel, Chanel.
0: Ja, wat is het raarste dat jij in iemands huis hebt gezien waar je gelijk de ik van kreeg? Nou, een keer, dit is echt 8 jaar geleden of zo, sprak ik dus met een guy af en zijn bed was gewoon naakt. Geen hoeslaken, geen dekbed, gewoon matras bloot, kussen bloot, dekens bloot. Hoe snel ik ben weggegaan en ik heb hem ook gelijk geblokt, want dat kan toch niet? Ik heb ook een keer een guy gedate die een wc beneden had, alleen voor mannen, zodat ze lekker over de bril heen konden pissen of zo. En het ergste, ik heb ook een keer gehad, nou ja, hij had niet gezegd dat hij een kind heeft. En opeens kom ik in zijn huis, ik zie een foto van een peuter. Ik vraag wie is dat? Hij zegt, oh ja, mijn dochter. Maar ik zie er niet of zo, dus is niet erg. Had ik het toch niet hoeven te zeggen? Maar ik zat ook te denken als je vrouwen date, hè? Welke dingen in een vrouw haar huis kunnen jou de ik geven? Ben je wel eens in een smerig huis geweest, weet je? Oud eten op de vloer, vaat in de keuken. Misschien gaf ze je de shirt van haar baby daddy. Tante Chanel is heel nieuwsgierig naar jouw antwoord, dus pak je NPO Luisterapp erbij. Je kan een berichtje typen, maar een spraakmemo sturen is veel makkelijker. Wat is het raarste dat je in iemands huis hebt gezien waar je gelijk de ik van kreeg?
9: Funny.
8: Chanel.
10: Toby on the beat.
11: Een hele goede middag, Tante Chanel.

0: Boniflex en Maan blijft bij mij hier op Phonics. En ja, ik vroeg jou net, wat is het raarste dat je in iemands huis hebt gezien? Daar waar je gewoon in één keer de ik van kreeg.
1: Phonics, Chanel.
0: Ja, nou Bilal die stuurt, ik kwam binnen en hij had overal spiegels. Niet eentje, niet twee, maar gewoon alsof ik zeg maar in de barbershop zat. Zelfs op het toilet tegenover de deur had je een spiegel. Of hij was zeg maar helemaal zelfgeil. Of, ja, waarom zoveel spiegels? Ik denk dat één grote staande spiegel, een paar badkamerspiegels, een paar in de woonkamer is genoeg. Toch? Naomi die maakte iets mee. Die kwam langs bij een jongen en zijn koelkast, die was leeg. Alleen maar energiedrank, ketchup en een halve citroen. Dat is die studententijd koelkast. Weet je toch, je hebt nog niet het geld om die koelkast te vullen. Oma zei, ik zag een koekenpan in de slaapkamer. Niet eentje toevallig. Hoe is er toevallig een koekenpan in je slaapkamer? Maar gewoon naast het bed met een spatel erbij. Ik heb geen vragen gesteld. Misschien was het die ene pan

0: die je nu op Joybuy kan kopen. Weet je, die ze ook in de trein waarmee ze boeldek gingen maken. Die je gewoon kan opladen en dan kan je meenemen. Dan kan je naast je bed gaan koken. Geweldig. En Soraya, die zei, ja, ik kwam thuis bij een jongen. Dit was vorig jaar. Hij had nog steeds de 2019 kalender aan zijn muur. Volgens mij, omdat de dagen iedere keer weer toch 7 dagen verschuiven. Iedere 7 jaar. Kan hij hem dit jaar gewoon weer opnieuw gebruiken. Zometeen muziek van Jonna Fraser Panna. En dit is Alleen is maar Alleen, Lucio en Christian D.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

Ja, ik moet even terugkomen hoor. Want net hadden we het over de smerigste dingen die je in iemands huis hebt gezien. En Lala komt binnen met zoiets goors. Toen ik jong was, ging ik bij een vriendinnetje eten. Die een hamster had. En ze moest de kooi van de hamster schoonmaken. Een normaal mens doet dat in de badkamer of buiten. Dit vriendinnetje deed het in de keuken. Met de keukenborstel. Waar ook de vaat mee werd gedaan. Ah. Sorry, maar dat kan toch niet? In de keuken. Het is ook niet dat ze die borstel daarna heeft weggegooid, hè? Ze heeft er nog borden mee afgewast.

En een paar weken geleden luisterde jij en ik in deze show naar Drake's 3 albums. We deden een kleine luistersessie en iedereen vond alles slecht. Maar je weet toch, soms moet je een nummer een paar keer horen en dan groeit hij op je. En dat heb ik nou precies met Janice Shut the Fuck Up.

Ojeke, Demo, Ojeke, Jello, Ojeke.

0: veren.
1: Hey, ik wil totaal niet zoals Burna Boy klinken net. Ik wil echt geen veren in mijn eigen je weet wel stoppen. Maar jij moet naar deze show luisteren als je als eerst wil weten wat in de Nederlandse muziekscene gebeurt. Tante Chanel kan namelijk de toekomst voorspellen. De afgelopen maanden, iedere keer ben ik juist. Want hoor wat ik volgens mij vorige week zei over Jonna Fraser. Drake, daar zijn we klaar mee. Wie gaat Summer 26 redden dan? Mijn heksenintuïtie, schreeuwt Jonna Fraser. Maar ik heb er nog geen bewijs van. Maar wat heb ik gezien? Nou ja, gehoord.

0: Ja, vandaag een grote dosis nieuwe muziek. Want Tyla en Future hebben ook een officieel WK-lied gemaakt. Vorige keer hadden we het over het officiële WK-lied van Rema, Lisa van Blackpink en Anita, Goals. Viel hier niet zo goed in de smaak. Nou, Shakira met Dai Dai kennen we ook. 3 officiële WK-nummers. Ik weet niet of dat te veel is, maar laten we hopen dat dit de 3e keer scheepsrecht is.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

0: Fio. Young Felix, Toxic. En vandaag gaan jij en ik ook een beetje toxic doen, want je tijdlijn die staat er vol mee. Er is veel gebeurd, veel gepost de laatste dagen. Onder andere dit.
1: Allemaal Mongolië. Fucking poeta's, jongen. Ik heb 200.000 volgers. Iedereen, heel Nederland gaat weten hoe dit programma in elkaar zit. En ik blokje zetten, ja? Verschrijf een hele ploeg hier.
0: Ja, Temptation Island. Chanel. Ja, het laatste kampvuur, de zee. Alles erop en eraan. Jij en ik hebben dezelfde vragen. Dus speciaal voor jou heb ik 3 verleidsters hier in de Funnix Studio gebracht. Heb ik hier verleidsters in de Funnix Studio gebracht? Zometeen gaan jij en ik achter de waarheid komen. Wat is er nou echt gebeurd op Temptation Island? Dames, jullie mogen jullie namen nog niet zeggen. Maar geef de luisteraar 1 tip wie je bent, zodat ze kunnen raden in de NPO Luister-app.
2: Ik ben de verleidster die het minst oprecht was.
3: Ik ben de verleidster die er gewoon voor een gratis vakantie was.
4: En ik ben de verleidster die helaas is geëindigd met de zandkoning.
0: Nou, weet jij welke 3 verleidsters ik hier in de Funnix Studio heb zitten? En heb je natuurlijk vragen voor ze over Temptation Island? Drop ze in de NPO Luister-app.

0: time.
1: Yes.
2: Elf jaar renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogant, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakas is als we paarsen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Kom deze zomer.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
4: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
5: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
4: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
6: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
5: Mijn is ook.
4: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: deals in town. Haiaisushi.nl.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
3: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk morgen naar De Mensenbiep, een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
4: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Chanel. Heb jij vragen voor de Temptation Island verluisterd? Drop ze in de NPO-luister, op de Rijluister naar X. En dit is Stunten van Broederliefde.

0: Ja, dat wou ik één keer doen. Het seizoen Temptation Island is voorbij. Het laatste kampvuur is geweest. En jij en ik gaan samen met verleidsters Rachel, Masha en Janie helemaal uitpakken wat er is gebeurd.
1: Funny. Chanel.
0: Ja, mocht je niet gekeken hebben dit jaar Temptation Island. Dames, ik kan zeggen dat het een bewogen seizoen was, hè?
2: Ja, en hoe?
0: Bijna iedere man is de fout in gegaan. Mensen bleken kinderen te hebben, zwanger te zijn. Er werd heel sneaky gedaan. En er komen een aantal dingen in de comments steeds naar boven. En hier natuurlijk ook in de NPO-luisterapp waar jij je vragen kan sturen. Dilara die stuurt namelijk, is de relatie van Elias en Deborah nep?
2: Ik kan daar één ding over zeggen. Deborah is natuurlijk een vriendin van mij. Mm-hmm. Ik weet dat zij inderdaad een relatie heeft met Elias. Ze hebben het wel stilgehouden, maar dat heeft ook zijn redenen. Mm-hmm. Dus hun relatie was wel echt. Maar ik snap dat voor andere mensen wel overkomt alsof het niet zo was, omdat ze natuurlijk nooit iets hebben gedeeld erover.
0: En toen opeens tijdens het programma zag je dat ze samen waren. Oké, duidelijk, dan is het echt.
3: Ik kwam daar, ik zag hem daar zitten, ik denk, oh, Elias heeft opeens een relatie.
4: Ik snap het wel, ik ben ook wel iemand in het begin, dan deel ik ook niet gelijk alles. Nee. Je weet nooit hoe ze ook dat je kan krijgen van mensen.
0: Want ze waren nog niet heel lang samen voordat ze mee hebben gedaan aan het programma, toch?
2: Nee, inderdaad. Van september, na Hakken over de Sloot, hebben ze eigenlijk terug iets gekregen.
0: Oké, nou duidelijk. Masha, ja, de vraag die ook heel vaak in de comments wordt gesteld. Wat is er nou 22 minuten lang in de zee, ver weg van alle camera's, gebeurd?
4: Ja, zoals ik natuurlijk ook tijdens mijn interviews in het programma zei. Ik heb gezoend met Jay. Ik heb ook heel lange en diepe gesprekken gehad daar met hem. Want ja, daar heb je natuurlijk geen microfoon.
0: Mm-hmm.
4: Dan is Jay ook gelijk iets meer open dan...
0: Maar wat voor soort dingen zijn er gezegd? Deed hij flirterig, emotioneel?
4: Ja, die man is natuurlijk één grote flirt. Ook op emotioneel vlak. Dat we over van alles kunnen praten. En dat hij echt een heel goede klik heeft met mij. En bladibla en al die dingen eigenlijk. Toen hebben we ook gezoend in de zee natuurlijk. Ik kan wel gewoon matches zeggen. We hebben niet meer gedaan dan zoenen. Ja, een beetje knuffelen of whatever. Ja,
0: maar dat is niet zeg maar... Kijk, Gael had bijvoorbeeld gezegd dat zij met Elias seks had gehad. Maar ze heeft dat ook over jullie ergens gezegd.
4: Ja, dat heb ik ook gehoord. Gael heeft gezegd inderdaad in de villa dat ik zo gezegd seks heb gehad met Jay. Zij zou dat nooit kunnen geweten hebben, zelfs als het zou gebeurd zijn, want zij was niet daar. Ik was natuurlijk met Gael de zee ingegaan, mm-hmm. Maar Gael was ergens rechts, ik was ergens links. Het was zo donker dat je elkaar bijna niet eens zag. Ja, dus zij kon het ook niet zien, want achteraf zei ze ook van, ik was niet bij hun, dus ik weet niet wat er is gebeurd. Dus hoezo ga je een leugen creëren rond mij en Jay?
0: Denk je dat ze dan misschien ook kan liegen over haar situatie met Elias, als ze hierover liegt?
4: Absoluut, want hoezo ga je nu al een roddel over mij verzinnen? Ja, dan gaat ze ook... kan ze ook sowieso dingen verzinnen over Elias. Want ik kan ook niet bevestigen wat er wel of niet is gebeurd. Ik was ook
0: 100%.
4: Niet daar. Maar ik heb wel echt een kritische blik gekregen nadat ik hoorde dat zij leugens over mij verspreidt.
0: En hoe denken jullie daarover?
2: Ja, er zijn een aantal dingen gebeurd na het programma, waardoor dat iedereen gewoon eens beginnen twijfelen over Gael. Verder wil ik ook niet tot in detail treden, maar Gael is gewoon niet 100% te vertrouwen en dat weet iedereen van ons.
4: Absoluut.
0: Oké.
3: Maar je weet niet 100% wat er in de zee is gebeurd. Ja. Dus misschien is het een halve waarheid, misschien een hele, je weet het nooit.
2: Ja.
0: De enige aan wie ik de waarheid kan vragen is wie er natuurlijk zelf is bij geweest. En Rachel, voor jou heb ik ook dezelfde vraag. Je was er korter in de zee met Burak. Wat is er gebeurd tussen jullie?
2: Ik en Burak hebben niet gezoend. We hebben ook geen seks gehad. Er zijn wel aanrakingen geweest. Ik lees ook online dat mensen heel erg twijfelen aan mijn verhaal. Maar uiteindelijk, ik heb geen relatie. Dus waarom zou ik liegen daarover? Ik heb ook op voorhand gezegd, als ik hem op die moment wou zoenen, was het gelukt.
0: Oké, duidelijk. En Janie, jij bent op date geweest met Jay. Jullie zijn beide ook hagenezen.
3: Klopt.
0: Kijk, je ziet in zo'n programma maar wat een minuutje of 5, 6 van die date. Heeft hij dingen gezegd op die date die wij heel graag als kijkers hadden willen horen?
3: Nou, we hadden op die date best wel veel gedronken. Mm-hmm. En toen dachten we dat de camera's weg waren. Want op een gegeven moment gaan ze weg dat je daar gewoon alleen bent. En toen heeft hij wel een hoekje gezegd, kijk, Jane, ik ga meedoen aan een programma omdat het dan makkelijker is om het klaar te maken dan zeg maar in het echt. Want dat is gewoon een makkelijker excuus om iemand te dumpen.
0: Dus, wow. dat is niet iets wat ik heb gezien in het programma. Wow.
3: Nee, dat hebben ze allemaal niet uitgezonden.
0: Ik ben hier helemaal van geschrokken. Ja, Masha, over Jay gesproken, hè? Het leek een beetje alsof jij toch een beetje verliefd aan het worden was. En Maher stuurde in de NPO-luisterapp, was jouw liefde voor Jay echt?
4: Ja, ik ga natuurlijk niet overliegen dat er gevoelens speelden tussen ons. Het was ook langs beide kanten. Na het laatste kampvuur zien jullie ook wel wie de leugenaar is van ons twee, denk ik. Verliefd is natuurlijk een heel groot woord. Dat we elkaar leuk vonden, absoluut. De dames zijn hier aan het lachen, ja. Ze zagen ons ook gewoon 24/7 bezig in die villa. We werden ook altijd de tortelduifjes genoemd. Maar ik merkte wel dat je wel enorm in de bubbel zit. Het is ook mijn eerste programma dat ik doe, reality show. Dus alles is natuurlijk ook 10 keer intenser. En ik merkte ook dat na het programma die feelings die er waren ook wel snel weggingen eigenlijk. Dus ik besefte wel dat de bubbel een heel grote rol in ons heeft gespeeld.
0: Dus in het moment was het soort van echt?
4: Ja, ja.
0: Oké, nee, duidelijk. Zometeen gaan jij en de verleiders van Temptation Island een spelletje spelen. We komen achter hun mening, want welke man heeft zich nou het slechtst gedragen naar zijn vriendin?

0: keer in de speeltuin hebt gezien.
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: 5'9", brown eyes.
1: Raindance, Dave en Tam zijn in de studio met mij. Zitten de drie Temptation Island vrijsters. Rayshum, Janie en Masha. En zij gaan nu jou hun ongezouten mening vertellen.
2: Bonnie.
3: Chanel.
1: Ja, dames, ik dacht dat het wel leuk zou zijn om een klein spelletje te spelen. Ik geef jullie zometeen een stelling over de mannen die jullie hebben moeten verleiden op Temptation Island. Dan tel ik af, 3, 2, 1, dan horen jullie dit geluid. En dan wil ik dat jullie tegelijkertijd allemaal de naam zeggen. Ready?
4: Yes.
1: Oké, nou, welke man is het meest sneaky geweest? 3, 2, 1...
4: Jay.
1: Oké, nou, welke man is de slechtste leugenaar? 3, 2, 1...
4: Jay.
5: Oh, man.
6: Ja, Burak ook.
3: Jij zijn meerdere leugenaars.
1: Wie zei Burak?
5: Ik zei Burak.
1: Waarom vind je hem erger dan Jay?
5: Ja, oké, nee, hij is niet erger dan Jay. Ja,
3: kan
5: dat
3: iemand erger zijn dan Jay?
5: Nee, de zandkoning.
1: Zandkoning. Hey, naast Ray natuurlijk, want Ray is echt heel loyaal gebleven. Wie was het moeilijkste te verleiden? 3, 2, 1...
4: Allemaal. Niemand.
1: Oh,
5: het moeilijkste!
1: Het moeilijkste!
3: Niemand. Ja, niemand.
1: Okay. Niemand?
3: Nee.
1: Ze waren allemaal zo makkelijk als wat.
3: Ja. Allemaal wel hetzelfde level, denk ik.
6: Nou, ik denk dat Burak wel nog iets hoger stond, zeg maar. Die was nog iets moeilijker dan die andere twee.
3: Ja, maar niemand zat gewoon in een snoepjeswinkel.
6: Ja, die is voor de eerste keer zijn leven op vakantie met vrouwen.
5: Die had nog nooit een vrouw van dichtbij gezien.
3: Skinny dippen! Hebben jullie gezien op zijn Insta, heeft hij een officiële skinny dip dag aangekondigd, jongens?
5: Ik ben geblokt.
3: Ergens in mei is een officiële skinny dip dag, jongens.
6: Mag dat van Nella?
3: I don't
1: know. Oh. Dat weten we nog niet, maar oké. Okay, nou, wild dit allemaal. Oké, okay, wie heeft zich het slechtste gedragen naar zijn vriendin? 3, 2, 1...
4: Jay.
1: Het klinkt alsof we een nummer over hem maken in Corso. Nou, wie was het vreselijkste om te verleiden? 3, 2, 1...
4: Ray.
1: Iedereen ander antwoord. Jij zei Ray omdat hij zeg maar zo moeilijk deed, toch?
6: Ja, en Ray zat eigenlijk meer op zijn kamer dan dat hij bij ons zat. Dus hoe moet je dat verleiden dan?
1: Hij is zijn temptation niet echt aangegaan.
6: Nee,
1: hè?
6: Ik denk dat hij zijn bed heeft proberen te verleiden of zo. Want voor de rest kwam hij zijn kamer niet uit.
1: Ja. Rayshum, jij zei Burak?
5: Ja.
1: Ja, dat snap ik. Ja.
5: Dat is echt vermoeiend. Hoor.
1: Ik zie het echt in je ogen als je over praat dat er gewoon er gaat iets van leven weg of zo.
5: Ja.
6: Je moet bedenken, elke avond komt zij de kamer in. Nog 2 dagen, Jenny. Nog 2 dagen, ik trek het niet meer.
3: Crash aan het zetten op haar agenda. Nee,
5: ja, ik was echt aan het aftellen.
1: Nou, dames, jullie hebben het spel hartstikke goed gedaan. Zometeen gaan Rayshum, Masha en Jenny het met jou hebben over het laatste kampvuur. Want dames, ik heb dus begrepen dat jullie net als wij die luisteren en kijken donderdag voor het eerst de laatste aflevering hebben gezien. Even heel kort, wat vonden jullie ervan?
6: Heftig.
3: Heel heftig.
5: Heel heftig.
1: Wow.
5: Ja.
1: Dus zometeen hoor je er alles over. Eerst muziek van onze eigen Noorden. Ja, hij moet weer eens een keertje plassen samen met Chip Charles. Misschien houden ze handjes vast.

0: Hé, hey, ik heb wat gezien in Temptation Island.
1: Jij moet sowieso rotten.
2: Je moet niet zo...
1: Zie dit? Zie deze? Oh, kanker. Nooit meer tegen mij praten, jij. Nooit meer. Nooit meer. Boos voor je hebt gezoend, je ziet geen ene... Oprotten, jij. Oprotten.
2: Naomi.
1: Hoef je ook niet meer te spreken. Oprotten.
2: Laat hem maar.
0: Ja, ik zit hier met drie verleiders van Temptation Island. Masha, Rachum en Janie. Ja, ik wist niet dat ik naar de domestic ging kijken, hè. Wat was dit? Wat vonden jullie hiervan?
3: Dit was echt heel heftig.
4: Ik schrok er gewoon echt van.
5: Ik was heel dat fragment gewoon met een mond open aan het kijken. I was shocked.
6: Ja. Mm-hmm. Ik heb zelfs gehuild. Voor Naomi.
3: Ja, het was
6: zo
3: erg
6: vond ik het. Chanel.

0: Hey dames, net zoals ons als kijker thuis, zien jullie de aflevering ook gewoon voor het eerst als die uitkomt. Dus dit was ook de eerste keer dat jullie zagen dat het gebeurde. Jullie wisten ook niet dat het zo heftig was geworden, hè?
1: Nee, ja, ik heb heel lang moeten wachten, want ja, ik moest wachten of dat ik te horen kreeg of dat ik naar Nella en Burak moest gaan of niet. Maar de cast, of ja, de productie had gezegd dat het zo hard uit de hand was gelopen bij Jay en Elias. Ja, dat alles zo hard is uitgelopen. Ik heb daar geen grap 4 uur moeten wachten, hè? Om dan uiteindelijk te horen dat ze me niet wou spreken.
0: Gestoord!
1: Ja.
0: Oh, wat heftig. Hey, laten we het even hebben over het seizoen dat voorbij is. Weet je, hebben jullie het idee dat mensen dingen anders ervaren? Wij zien natuurlijk een deel van jullie dag maar dan hoe jullie het hebben ervaren en de meningen die jullie op het internet te zien krijgen en te horen.
2: Ja, absoluut. Want ja, zoals je zegt, jullie krijgen maar een heel kort stuk te zien eigenlijk. Een aflevering duurt wat 1 uur. Mm-hmm. En daar moeten 2 villa's in getoond worden. Maar ja, in een dag zitten 24 uur. Dus ja, overdag, wat we allemaal doen. Want meestal zien jullie alleen maar beelden van de dates. Mm-hmm. En van de feestjes in de avond. Maar al die aanleidingen naar daden die in de avond gebeuren, zijn gemaakt overdag. In alle stukjes die niet getoond worden.
0: Er zijn heel veel dingen besproken, heel veel dingen gezegd. Oké, duidelijk. En de laatste 3 kampvuren. Laten we beginnen bij Elias en Deborah. Dat klonk een beetje zo.
3: Dat je met naakte vrouwen mee de zee in gaat, dat je denkt dat niet getoond kan worden.
4: Ik heb gezond, oké. Ja. Nee. Wie de fuck gaat er nou in een villa zitten met 10 single dames?
5: Jij. Yeah.
4: Ja, ik ja.
5: Weet je het er zelf voor?
4: Ja.
0: Ja, wat vonden jullie hiervan?
1: Ik heb Elias nog nooit zo stil gezien.
6: Ik denk niemand.
1: Ja.
6: Ik denk oprecht echt niemand. Nou, voor de eerste keer in zijn leven geen woorden. Altijd ja. Een grote bek, nu niks.
2: Ja, en ik zag ook gewoon aan Elias dat die man emotioneel kan zijn.
1: Ja.
2: Aan zijn hoofd.
0: Je zag bijna tranen in zijn ogen.
2: Ja, die ogen begonnen opeens waterig te worden. Ik dacht, wow, is dit ook een kant van Elias die we niet hebben gezien?
0: Hij was echt oprecht ook in shock toen hij hoorde dat beeld van Gael kwam. Ik zag echt pure shock in zijn gezicht. Ik vond het allemaal heel spannend. Ja, zometeen gaan we het natuurlijk hebben over Rejum, ja, de liefde van je leven.
7: Met Rejum, ja. Wat heb je daar met haar gedaan? Ze ligt naakt op je bed.
8: Zij was toevallig daar.
7: Ja, je bent zo gestaald, Rejum.
8: Ze
7: luistert in haar oordinges.
8: Ja,
7: ik zou je 10 keer laten klaarkomen. Ja,
8: oké, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb haar zo vastgepakt en ik heb gezegd, stop.
7: Denk je dat ik achterlijk ben of zo?
0: Heeft hij gezegd stop?
1: Nee.
0: Zometeen gaan Rejum en ik hier gezellig over kletsen. Eerst nog muziek van Ronnie Flex. De banger van deze zomer. Baby.

0: Controlando van Jay. En ja, het zijn tropische temperaturen hier in de studio. En dan ook nog drie hete verleidsters van Temptation Island die jouw brandende vragen gaan beantwoorden over het laatste kampvuur. Onyx, Chanel. Ja, Rachum, volgens Burak ben jij dus...
1: Je bent stout, Rachum.
0: Je bent dus een hele stoute meid.
2: Ik ben heel stout volgens Burak, ja. Ja, hij maakte het zoveel erger dan het was ook, hè. Als hij nu gewoon zijn mond had gehouden.
0: Want even voor de mensen die, die luisteren en niet hebben gekeken. Dit is ongeveer hoe het kampvuur tussen Burak en zijn vrouw Nella ging.
1: Met Rachum, wat heb je daar met haar gedaan? Ze ligt naakt op je bed.
3: Zij was toevallig daar.
2: Toevallig.
4: Heel toevallig. Ik zou je 10 keer laten klaarkomen. Ja.
3: Oké, weet je wat ik heb gedaan? Maar zo wachtpakt, ik heb gezegd, stop.
0: Stop, hou op, Zwieber niet stelen.
2: Ja, ik kan jou zeggen, die heeft alles gezegd behalve stop. Hij vond het maar al te leuk, ja.
0: Hij kwam ook echt, zeg maar, want jij bent natuurlijk daar als verleidster om hem te verleiden, maar zocht hij ook echt, weet toch, kwam hij naar jou toe, kwam hij met jou praten, kwam hij vieze dingen tegen jou zeggen?
2: Wij waren heel de dag door samen. Ik denk dat deze twee dat hier ook wel kunnen bevestigen. Hij kwam naar mij. Soms was ik het zo beu dat ik gewoon dutjes ging doen op mijn kamer ook, hè. Ja.
0: Ja. Wat erg. En wat vond je van zijn reactie tijdens het kampvuur en dat hij ging liegen?
2: Ja, hij heeft uiteindelijk nu alleen maar bevestigd dat het waar is wat ik heb gezegd. Want als je tegen je vriendin gaat zeggen, nee, ik heb haar gewoon vastgepakt en gezegd stop. Ja, dan kun je even goed zeggen, ik heb gecheat. Sorry.
0: Oké, en ja, het moment waar het hele internet wild over gaat, hè. Jay en Naomi zien elkaar voor het eerst bij het laatste kampvuur. Marsha gaat eerst even met Naomi kletsen over wat er nou gebeurd is tussen Naomi en Jay. En ja, dit is wat Jay deed.
5: Ik heb 200.000 volgers, iedereen heel Nederland gaat weten hoe dit programma in elkaar zit. En blokje zetten, ja? Schelden. Schelden,
6: nee, schelden.
0: Ja, Marsha, wist jij dat dit in dit kampvuur was gebeurd?
7: Nee, ik wist absoluut niet dat het kampvuur zo heftig was. Ik had trouwens ook echt best veel stress voor de kampvuur. Want uit iedereen die opgeroepen kon worden, was ik de enige die daar moest zijn. Achteraf gezien wel heel blij dat ik het heb gedaan. Want anders zouden we Jay zijn ware aard niet gezien hebben. En zou die niet door de mand gevallen zijn. Want met zijn reactie, ja, ik moet niet eens die man nog exposen waar mensen op wachten. Want aan zijn reactie zie je al wie dat er lult.
0: Ja, als je een beetje goed je ogen openhoudt, dan heb je het overduidelijk door. Maar ik denk dat het ook voor jou misschien lastig kon zijn om dit terug te kijken.
7: Ja, ik vind het echt super moeilijk eigenlijk om zelf terug te bekijken. Het is zo'n emotionele rollercoaster. I mean, hiervoor zie je nog het beeld van onze dream date, allemaal tip-top in orde, waar dat die man zegt dat hij graag nog die vriendschappelijke of niet vriendschappelijke band wil behouden, ook na het programma. En dan zie je opeens een 100 graden switch gewoon. Omdat die man een hele crash-out krijgt. Ik had trouwens ook op de Dream Date gezegd. Hij had een bandje van mij met mijn naam op. Want in het begin van het programma...
0: Dat bandje had hij in het vuur gooide.
7: Ja, in het begin van het programma moesten we een bandje geven aan de verleider wie we wouden verleiden eigenlijk. Ik had die eerst aan Elias gegeven. Maar achteraf in de villa, wat ook niet in de opname staat, had Elias dat bandje aan Jay gegeven. Omdat ik dan Jason Temptation werd. En ik zei op de Dream Date van, ga je dat bandje meenemen naar het kampvuur? Blijkbaar heeft hij dat gedaan. Totdat hij door had dat ik de waarheid naar boven heb gehaald. En toen belandde het bandje heel snel in het vuur.
0: Nou, het is echt gestoord. Maar ik vond het best wel eng om hem zo te zien. Rachum, jij zei net ook al van, ik moest ervan huilen voor Naomi. En hij heeft natuurlijk ook eerder ruzie met jullie gemaakt in de villa. Is dit gedrag dat jullie van hem herkennen? Jullie zijn 10 dagen met hem in de villa geweest. Dit zal vast niet de eerste keer zijn dat hij een beetje boos is geworden, hè?
8: Nee. Dit is zeker niet de eerste keer dat hij zo boos is geworden, nee.
0: En merken jullie dan ook dat hij echt ging letten of er camera's bij waren, of ze bezig waren met opnames, hoe boos hij werd? Want hier, ja, hij deed het gewoon. Hij wist dat hij gefilmd werd.
2: Niet per se, denk ik. Uiteindelijk wordt 24/7 gefilmd, dus ook al word je boos, ja, je kunt zo ver weglopen als je wilt, je wordt toch sowieso gefilmd.
0: Ik denk dat je kan gewoon de zee in rennen en dan word je niet gefilmd.
7: Ja, blijkbaar. Ja, voor volgende keer Temptation, drones in de zee in de nacht die geen geluid maken, want anders, ja, die mannen zijn echt...
9: geen villa bij de zee meer.
7: Maar ja, dat kan
2: geen zee meer.
7: Ja, dat kan toch niet?
9: Dat kan toch wel?
7: Het is altijd op een tropische locatie zo.
9: Ja, maar je kan toch ook gewoon een villa hebben zonder een zee? Ja. Van alleen een zwembad.
7: Nee, doe maar gewoon een drone.
0: Want als we dat regelen volgend seizoen, zie ik jullie weer daar?
9: Alsjeblieft niet.
2: Alsjeblieft.
0: We gaan er nog wel even over kletsen, want Tamara stuurt in de NPO Luister-app. Ik wil weten wat voor sneaky dingen die boys hebben gedaan die we niet hebben gezien. Dat komt zo meteen.

0: Al die losse foto's. Nu één boek, één verhaal. Mooi gedrukt, vandaag geregeld. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.
0: Een foto zegt veel. Met een lijst zegt die alles. Direct geprint en ingelijst. Picture Moments op Zuidplein. Picture
2: Moments. Your city, your sound.
3: Phonics. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via vawakafest.com.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Yay, Netherlands, June 8.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig, er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, de Temptation Island verleiders zijn nog steeds in de studio. Heb je vragen, drop het in de NPO-luisterapp. Dit is Maak Me Niet Heet, Broederliefde en Sluwe Olly.

0: anders doet.
1: Yay, Netherlands, June 8th, only 7 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl.

0: broederliefde, maak me niet heet hier op Phoenix. Hey, ik zit hier nog steeds met de drie leukste verleiders van Temptation Island. Janie, Masha en Rejum zitten bij mij in de studio om te kletsen over het sneaky gedrag van de boys tijdens Temptation Island. Chanel. Ja, weet je, jij als kijker, jij ziet maar wat 40 minuten van zo'n dag verdeeld over twee villa's. En je merkt toch mensen die wat vaker hebben meegedaan aan tv, die letten wel echt op wanneer de camera's er zijn, wanneer de zenders er zijn.
1: Wat is een droom in de dag? Kijk, mensen die nog nooit dingen hebben gedaan, tv en zo. Kijk, die hebben het onderweg.
0: Ja, ze doen ook heel moeilijk van, het staat niet op beeld dat ik er zoende, bla bla bla bla bla. Maar ooggetuigen zijn eigenlijk ook bewijs. En ja, Janie, jij kent Jay ook van Den Haag, jullie zijn beide Haagenezen.
2: Ja.
0: Heeft hij verder nog iets wilds gezegd waarvan je zo hebt van, dat is wel leuk om te vertellen?
2: Ik denk de eerste dagen dat we er waren, toen nam hij me apart om, gingen we even een sigaretje roken. En toen zei hij tegen mij, ja, wat zou je hiervoor vinden als ik je Naomi ten huwelijk ga vragen? Ik zeg, spoor jij wel? Ik zeg, dat ga je toch niet op Temptation Island doen? Ik zeg, dan zoek je toch een goed moment? Hij zegt, ja, bij het laatste kampvuur, dat is toch mooi?
0: Maar had hij dan een ring bij zich of zo, heeft hij dat gezegd?
2: Nee, dat heeft hij niet gezegd, maar had hij nog ineens een ring bij zich? Maar zou hij het gewoon zeggen en dan had ze maar ja moeten zeggen in zijn ogen?
0: Nou, van een huwelijksaanzoek naar een crash-out. Maar even voor jullie, we hebben 10 dagen met hun besteed in zo'n villa. Hoe bewust gingen Jay en Elias om met de camera's en de microfoons?
2: Je merkt echt wel dat Jay en Elias meer tv-programma's hebben gedaan. Ze weten precies wat ze kunnen zeggen wat wel en niet uitgezonden gaat worden. Dus hun wisten precies elk hoekje van oké, als ik hier iets zeg, dan wordt het zeg maar niet uitgezonden met bepaalde woorden. Ze waren heel bewust met dat.
0: Want hoe moet ik dat zeg maar voor me zien? Ik heb nog nooit meegedaan aan een televisieprogramma. Rejum, je hebt een aantal keer meegedaan. Janie, jij ook. Masha, het is jouw eerste keer. Maar bepaalde woorden kan je dan wel of niet zeggen? Of is het dan zinsopbouw? Ik weet niet of je daar wat over mag zeggen.
3: Ja, kijk, racistische uitspraken kan je sowieso niet zeggen. Dat zeg je in het dagelijks leven ook niet, denk ik.
0: Nee, 100%.
3: Maar op tv moet je daar extra rekening mee houden. Dus ik had wel verwacht van hun dat ze daar toch iets beter mee omgingen.
0: Want we hebben het natuurlijk over dit fragment.
1: Filters, zeg maar, die boekje te
0: Ja, je hoort het iets minder goed. Het was heel moeilijk om dit fragment te krijgen. Maar hij noemde Romeo, dat is een andere verleider uit de vrouwenvilla. Zwarte man noemde hij Boquito. En ik vroeg me gelijk af, is dit zeg maar iets wat we vaker, waar hij in die hoek kwam? Of heeft hij vaker iets gezegd waarvan jullie denken, oh, dit zit op het randje?
3: Ja,
2: ik weet het echt niet meer.
3: Ja, ik kom er nu ook niet direct op, maar...
0: Nee, want we hebben natuurlijk ook nog dit meegemaakt. Jij sprak hem hier aan.
1: Dit is jouw fucking rug naar
4: me
1: draaien.
4: Mijn moeder is dood. Normaal.
1: Hey. Doe mijn rug naar me draaien, ja?
4: Ja, de moment dat ik tegen hem zei van... Jay, dit is niet oké, hoe dat je nu tegen een vrouw praat... begon hij gewoon te lachen.
1: Stil. Onthouden.
0: Heeft hij vaker zo tegen jullie gepraat?
3: Tegen mij alleszins niet, maar die moment was ik wel echt geschrokken van hem. De moment dat je respectloos gaat praten tegen een vrouw en ook gewoon tegen mij, ja dan...
2: Dat moment was echt heel heftig. Ik lag al in bed en ik hoorde allemaal een soort van gegil beneden, dus ik ging naar beneden en ik denk, wat gebeurt je? En ik zie hem helemaal crashen tegen die twee. Ja. En toen zei ik tegen Jake, volgens mij spoor jij gewoon niet. Ik zeg, zo ga je niet tegen een vrouw praten. Zij was aan het huilen op dat moment. Ik zeg, dat doe je niet, dat is gewoon super respectloos.
0: Ja, hoe was dat voor jou?
5: Ik was echt enorm geschrokken van de kant die ik toen zag van Jay. Want die kant had ik nog niet eerder gezien natuurlijk. Ik wou er ook afstand van nemen van dat moment. Ik wou daar ook niet dieper op ingaan of in discussie gaan met hem. Want ik dacht, what the fuck overkomt mij? Dus ik heb meerdere keren proberen weg te gaan van die man. Gaat hij bonken aan mijn deur om me uit die kamer te halen. Dan ga ik weer uit die kamer. Draai ik dan mijn rug. Want wil ik even alleen zitten. Dus ik draai mijn rug van Jay, ga even weg,
3: draai
5: man.
3: Draai je fucking rug om.
5: Draai je rug. Ja, doe even normaal, man. Ik heb al 10 keer gezegd, laat mij. Ga dan weg. Waarom blijf je bij mij zitten? En dan ga je klagen dat ik mijn rug naar jou draai. Ja, doei.
0: Want je hebt dit meegemaakt. En dan zie je het laatste kampvuur. Het kwam voor mijn ogen een beetje dicht bij elkaar.
3: Ja,
5: ik zie gewoon een patroon.
0: Ja.
5: Oprecht, ik zie gewoon een patroon. Want ik kende Jay trouwens ook niet hiervoor. Voor Temptation. Ik wist niet wie Jay was. En dan zie ik ook die dingen met Lisa die allemaal heeft gedaan.
0: Ja,
5: en dat hij daar agressief was. En dan zie ik dit. En dan zie ik gewoon een patroon naar boven komen. Ik schrik er enorm van, ja.
0: Ja, ik denk dat iedereen die kijkt hiervan schrikt. En weet je waar ik ook enorm van schrik? Ja, Rejum, ik heb jou gezien in het programma. En ik schrik enorm van de kracht die jij hebt als persoon, als actrice. Want de meest gestelde vraag in de Phoenix app voor jou is... Waarom Boerak, hoe heb je dat gedaan? Echt, ik zag in je ogen, wat ben ik aan het doen? Ik ga over mijn nek. Zometeen gaat Rachum ons de antwoorden geven. Eerst muziek van Trobi en Jade Lauren.

0: echt Rayshom. Je hoort bijna een Oscar-nominatie te krijgen voor deze performance. Hè? Borak is er helemaal ingetuind, maar ik vraag me nog steeds af, waarom Borak?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen. Kijk, Elias, dat was een no-go, want die is samen met mijn beste vriendin.
0: Mm.
1: Jay, die was al geclaimd door Masha en ja, dat is ook niet echt mijn type. Dan Ray, daar was ik oorspronkelijk voor gegaan, maar ja, daar kreeg ik echt niks uit.
0: Ja.
1: Dus ja, dan maar Borak.
0: Ja. Maar ik merk het door jouw interviews natuurlijk, zie je dat je het echt, je vindt hem niet aantrekkelijk. Maar is er iets waar je een klein beetje op kon doorteren? Weet je, iets wat je aantrekkelijk aan hem vond? Een klein beetje.
1: Klein beetje. Hij was wel lief. Hij had wel een leuk innerlijk.
0: Een leuk innerlijk.
1: Dat is echt een leuk innerlijk. Ja.
0: Dus zeg maar, vriendschappelijk zou hij een aardige guy zijn om mee op vakantie te zijn.
2: Zeker, 100%. Die is heel carrying. Die hielp ook echt iedereen van de dames in de villa. Niet per se op een slechte manier zelfs.
0: Het was niet vreselijk om met hem te chillen dus.
1: Nee, hij praat ook heel respectvol over vrouwen.
0: Ja. Oh,
1: dat moet ik hem wel geven, ja.
0: Oké, en in jouw TikTok zag ik dus dat jij iedere avond een crush out in je kamer kreeg van hem verleiden. Maar ja, ik zie maar 10 minuten van jouw dag. Leg uit. Zijn persoonlijkheid is zo goed, maar wat is er dan zo verschrikkelijk aan wat hij doet en zegt?
1: Ja, hij is niet per se heel slecht, maar als ik iemand niet aantrekkelijk vind, vind ik het sowieso al moeilijk om te doen alsof ik geïnteresseerd ben. En hij was gewoon heel de tijd over zijn relatie aan het klagen, dat hij Nella helemaal beu is. Terwijl er was niks gebeurd, hè. Nella had niks gezegd. Ja, die man die dacht, Nella heeft mij hier lelijk genoemd, ik ben haar type niet, ik maak het klaar. Ja, en ik moest maar doen alsof ik daar helemaal in meeging.
0: Ja, dat zei jij toch, nou, die Nella heeft gelijk.
1: Ja, ik dacht, Nella heeft gelijk.
0: En je hebt mij ook verteld dat je moest huilen tijdens de opnames van de Dream Date achter de schermen. Waarom?
1: Ik had honger. Ik was moe. Ik was er zo klaar mee en ik moest quoten over Borak, over hoe dat ik hem ging verleiden. Het zat me echt heel hoog. Dus toen heb ik even gejankt, toen heb ik heel veel wijn gedronken. Ja, en uiteindelijk ben ik KO gegaan.
0: Ja, toen kon je er nog even tegenaan, toen heb je goed geslapen.
1: Ja,
0: Mocht wel binnen van Borak, vond ik toch heel lief van hem.
1: Ja, ik vond het ook wel lief. Ja.
0: En ja, kleine tip van de sluier, je mag natuurlijk niet zeggen wat er precies is gebeurd, maar je bent weggegaan op de reunie.
1: Ja, klopt. Ik ben weggelopen op de reunie. Ik kan er inderdaad nog niet te veel over zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik geschrokken ben van sommige mensen.
0: Oké. En één aansluitende vraag daarop. Heb je Borak of Nella na de opnames / na de reunie nog gesproken?
1: Na de reunie niet. Ik heb na Temptation, ik denk een dag later, wel een bericht ontvangen van Borak. Daar mag ik ook nog niet te veel over zeggen.
0: Dat snap ik.
1: Maar laten we het erop houden dat ik op de blok ben gezet.
0: Oké, nou, dan weten we dat. En Masha, ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Heb jij Jay nog gesproken na de opnames?
2: Ja, ik ga natuurlijk nog niet alles vertellen na de reunie pas. Maar inderdaad, na Temptation heb ik Jay nog zeker gesproken.
0: Nou, zometeen dus de thee van Temptation Island. Eerst nog even een leuk spelletje.

0: Ja, vinden jullie dit nou een banger, dames?
1: Nee.
2: Oh. Wel, dit is echt mijn stijl.
3: Oh. Wie is het eigenlijk?
0: Van Drake, Too Hard for the Radio.
2: Oh.
3: Is niet mijn muziek.
0: Nee, jullie zijn er niet helemaal fan van. Nou, weet je waar ik ook een beetje moeite mee heb? Aanpassen dat Temptation Island nu door onze zuiderburen wordt gemaakt. Weet je, met al die accenten en al die andere woorden in het Vlaams. Weet je, als jij en ik nu reality uit België willen blijven kijken, moet ons niveautje Vlaams een beetje omhoog.
4: Chanel.
0: Ja, de Temptation Island verleiders Masha, Rachum en Janie zitten bij mij in de studio. Janie, jij bent een Hagenees net zoals ik.
1: Ja.
0: En Masha en Rachum zijn Vlaams. Ik dacht, laten we het even hebben over de verschillen in de talen. Eén ding wat ik zelf echt ongelooflijk raar vind, is dat poepen in het Nederlands gewoon een nummer 2 doen is. En dat jullie, als jullie gaan rachen, dan zeggen jullie, nou, laten we even gaan poepen. Hoe gebruik je het in de zin?
5: Ja, ik gebruik het woord niet. Maar heel veel jongeren gebruiken
2: het. Ja, ik gebruik het zelf ook niet, maar ik hoor het inderdaad heel vaak voorbij komen. En het is meestal bijvoorbeeld, ja, weet je, ik heb gisteren Lisa gepoept, man.
0: Ik heb Lisa gepoept.
2: Ja,
3: dat is zo raar.
0: Zeggen jullie wel eens, hebben jullie ook andere woorden die jullie gebruiken voor naaien?
5: Ragen.
2: Ja, maar dat is niet Vlaams.
5: Nee. Voor de rest is het al hetzelfde, denk ik. Ja.
0: Oké, en ik vind microgolf ook heel wild.
2: De hoe?
5: Ja.
0: De microgolf, weet je wat dat is?
2: Nee.
0: Dat is een magnetron.
2: Oh.
5: Ik vind dat zo'n raar woord, magnetron.
0: Ja, magnetron, dat klinkt voor jullie weer heel raar.
2: Microgolf klinkt beter, toch? Dan magnetron.
5: Nee. Jawel. Oh, weet je wat wij nog hebben?
0: Vertel.
5: Een pinker.
0: Wat is een pinker?
5: Ja. Een pinker, een richtingaanwijzer.
0: Oh, dat piept. Dat noemen jullie een pinker.
5: Een pinker, ja.
2: Makes sense, toch? Een
0: pinker. Ja, het klinkt wel. Ik heb het idee dat jullie dingen vaak noemen zoals het gewoon is.
2: Ja.
0: Weet je? Een pinker, een microgolf.
2: Het leven kan gewoon makkelijk.
5: Ja.
0: En jij zei net eentje, wij noemen dat wasbak, maar dat was?
5: Pombak of lavabo.
0: Lavabo. Ik ga even mijn handen wassen in de lavabo.
5: Ja, ik zeg dat niet. Ik zeg pombak. Maar...
0: Pombak.
3: Dat echt nog
0: maar wat is een pom dan?
5: Ja, ik heb geen idee, maar dat is iets uit Antwerpen, denk ik. Dat is echt dialect.
0: Oké.
2: Ja, dat is dialect wel, denk ik, ja.
0: En hebben jullie woorden in het Nederlands die jullie raar vinden?
5: Ja, zwager.
0: Zwager?
5: Daar had ik nog nooit van gehoord.
0: Ja, dat betekent natuurlijk schoonbroer.
5: Ja.
2: Schoonbroer klinkt toch veel beter.
5: Ja, het kan ook makkelijk.
2: Ja.
0: Geen andere woorden voor jullie die jullie raar vinden?
2: En gelijk, denk ik.
5: Nee, niet direct.
2: Nee?
0: Nou, jij zei net een stut.
5: Oh ja!
0: Wat is een stut?
5: Ja, dat is iets West-Vlaams. Dat is een boterham.
0: Een boterham. Nou, ik ga even een stut smeren. Of hoe zeg
5: je? Ja, een stutje.
0: Ik heb zin in een stutje.
5: Ja, ik zeg het niet, hè?
0: Of zeggen jullie, ik heb goesting in een stukje.
2: Ah,
0: ja,
2: goesting.
0: Hoe gebruik je dat? Gebruik je dat ook in een sexy context? Dat je naar je schatje toe gaat van, ik heb goesting.
2: Ja, sommigen doen dat wel.
5: Het
2: klinkt echt heel cringe in mijn oren, maar ja, Belgen doen dat.
5: Ja, ik zeg vaak, ik heb goesting in eten of zo.
2: Ja, ja. Inderdaad.
0: Nou, ik heb goesting in een lekker nummer van Yesin. Dit is Lucky One.

0: Ja, mocht je nog brandende vragen hebben over Temptation Island, kan je ze nu droppen in de NPO Luisteraar. Moet je wel heel snel zijn. Want ja, er is veel gebeurd tijdens Temptation Island.
1: Over, je hebt gezoend, je zit geen ene... Oprotten.
2: Hoef
1: je ook niet meer te spreken.
2: Oprotten. Laat hem maar.
0: Ja, iedereen schrok er enorm van hoe Jay zich gedroeg op het laatste kampvuur tegenover Naomi. En Naomi die heeft ondertussen ook een verklaringsvideo gepost waarin ze Jay verdedigde. Want ja, ze zijn gewoon nog steeds samen. En voor zijn gedrag bij het laatste kampvuur had ze dit excuus.
2: Jay heeft gewoon een drankprobleem.
0: Maar drie dames...
3: Sorry hoor.
0: Je ook gelijk te wachten. Nog één keer.
2: Jay heeft gewoon een drankprobleem.
0: Ja. Rachel, Masha en Janie zitten bij mij in de studio. Jullie zeiden tegen mij, maar je krijgt helemaal geen alcohol bij het kampvuur.
4: Wat ik gehoord heb van de dames is dat je geen alcohol daar kreeg.
0: Dus hij was niet dronken.
5: Wij mochten op Temptation zelf pas na 5 uur. Of na 6 uur in de avond pas drinken zelf. Dan krijg je al zeker geen alcohol op het kampvuur.
0: Chanel. Ja, net eerder in de show vertelde Masha dat ze Jay na Temptation Island heeft gesproken. Even voor de mensen die net intunen, context. Tot donderdag wist jij niet wat er gebeurd was op het laatste kampvuur, hè?
5: Nee, absoluut. Voor mij was ook alles nieuw om alles terug te zien. En ook alles wat hij over mij daar heeft gezegd, natuurlijk.
0: Want wanneer heeft hij contact met jou gezocht?
5: Ja, eigenlijk gelijk na Temptation.
0: En hoe lang hebben jullie contact gehad? Hoe heeft het contact eruit gezien?
5: Ja, ik ga nog niet alles op tafel gooien. Maar ik heb na Temptation zeker genoeg tijd contact gehad met Jay. Klinkt heel raar, want ik wist ook niet, is hij samen met Naomi, is hij niet samen met Naomi. Dus ik stelde Jay ook de vraag van, weet Naomi dat jij me belt en mij stuurt en contact hebt met mij? Want ik zei ook van, ik wil geen second choice zijn. You gotta be standing on business en je moet weten wat je wilt. En toen zei hij, ja, Naomi weet ervan dat wij contact hebben. En ik heb haar uitgelegd dat het moeilijk was voor hem, omdat hij zo'n emotionele connectie met mij heeft opgebouwd. Dat hij het moeilijk had om het los te laten en dat hij daarom nog contact had met mij.
0: Nou, dit is gestoord. Vooral na de video die ze natuurlijk gisteren hebben gepost. Waarom zijn jullie gestopt met praten op een gegeven moment?
5: Ja, op een gegeven moment kom ik er dus achter dat Naomi zwanger is.
0: Heeft hij dat tegen je gezegd of heb je gewoon die post gezien en dacht je na?
5: Hij heeft dat al die tijd... Ik weet niet hoe lang dat hij natuurlijk wist dat ze zwanger was, maar hij heeft het al die tijd eigenlijk... geheim gehouden, want ik wist van niks. Ik heb zelf via bronnen moeten te weten komen dat ze vriendin zwanger was, al van voor de post. En vanaf dat moment was het contact gelijk klaar.
0: Nee, dat snap ik.
5: I'm not doing that.
0: Nee, dat is echt... Wauw! Wat gestoord. Echt, ik ben er een beetje stil van zelfs.
5: Ja, het is super heftig natuurlijk. Ik was hier ook helemaal niet op voorbereid. Ik oprecht na het programma dacht ik van... What the fuck? Ik zou nooit in mijn leven tussen een familie willen zitten. En dan kom je erachter dat ze zwanger is. En ik voelde me daar oprecht gewoon fucked up over. Want hoezo bedoel je dat die man zwanger is, vreemd is gegaan op een zwangere vrouw? Maar ja, natuurlijk, ik weet niet of die twist, hè. Ik weet helemaal niks. Maar nog steeds, de gedachte alleen aan dat hij zwanger, dat hij vreemd ging terwijl zij zwanger was. Heftig.
0: Het is echt gestoord. Heb je Naomi onlangs nog gesproken?
5: Ja, ik heb, zoals ik al in mijn video op TikTok zei, Jay een hele lange tijd in bescherming genomen. Heb ik daar spijt van? Weet ik niet. Ja, eigenlijk wel achteraf gezien. Ik heb Naomi een paar dagen terug eigenlijk recent gesproken.
0: Nou, en zometeen gaan we daar verder over kletsen.

0: Ja, het laatste kampvuur bij Temptation Island was super heftig. Zo heftig zelfs dat verleidster Masha contact heeft opgenomen met Naomi. Ik zit hier in de studio met Rachel, Janie en Masha om te praten over wat er is gebeurd. Chanel. Ja, Naomi is natuurlijk hoogzwanger en veel mensen maken zich zorgen na de beelden te hebben gezien van het laatste kampvuur. Masha, jij hebt contact met haar opgenomen afgelopen donderdag na het zien van het laatste kampvuur. Waarom?
1: Ja, het ging eigenlijk zo. Ik had een TikTok geplaatst over dat er veel meer aan de hand was tussen mij en Jay. Mm-hmm. Toen had Deborah mij opgebeld om te vragen de waarheid eigenlijk uit mij te halen. Had ze dat toen eerst aan Naomi verteld. Alle screenshots, alles wat er gaande was na Temptation. En toen heeft Naomi mij opgebeld om alles nog eens te clarifyen eigenlijk. Dat is de situatie.
0: Oké. Dus eigenlijk heb je haar gewoon eerlijk verteld van ik heb contact gehad met Jay na Temptation Island. Dit is hoe het gegaan is en dit is het bewijs dat ik ervan heb. Want je hebt ook duidelijk gewoon receipts, je hebt screens.
1: Exactly, yes. Ze heeft alles gezien. Ik heb niks meer achtergehouden. Ik heb Jay een lange tijd gered. Kwam ook door die bubbel, door de feelings die erbij kwamen. Maar achteraf gezien, zeker na het kampvuur, hoe heftig die man is, dacht ik van nee. Ik wil Naomi ook beschermen van vrouw tot vrouw. Zij moet het weten. You're not a girl's girl. Als je dit achterhoudt. En ik had het echt eerder moeten vertellen, maar beter te laat dan nooit.
0: Nee, dat snap ik. En wat was haar reactie hierop aan de telefoon?
1: Ze was echt heel dankbaar dat ik haar dit vertelde. Ze is de meest aardige persoon die ik al heb gesproken. Het was een heel aangenaam gesprek. En ze zei ook van dat ze sowieso al een onderbuikgevoel had, mm-hmm. dat er meer gaande was. En dat is nu wel bevestigd.
0: Want jij zei net dat hij tegen haar had gezegd, tenminste dat zei hij tegen jou, dat Naomi wist dat jullie contact hadden. Heb je daar ook naar gevraagd?
1: Ja, ik had daarnaar gevraagd of ze het wist. En ik weet niet meer exact wat ze zei, maar volgens mij zei ze wel van bepaalde momenten dat we contact hadden. Maar ik denk niet dat ze wist dat we bijna dagelijks contact hadden na Temptation.
0: Oké, en zij heeft jou ook gevraagd om hier stil over te blijven. Waarom heb je besloten dat niet te doen?
1: Ja, ze had het gevraagd na het posten van die video. Maar nu als ik nu stil blijf en niet met die receipts kom, dan gaan mensen denken dat ik een leugenaar ben. Dus nu is het echt gewoon alles of niets de situatie. En ik ga het gewoon online zetten, want mensen mogen de waarheid gewoon weten.
0: Ja, je moet jezelf redden natuurlijk. En kijk, wij zijn allemaal gewoon vrouwen. Weet je, wij vinden het allemaal zielig voor haar. Maar jij hebt dit gesprek met haar gehad. En daarna, gisteren uit mijn hoofd, kwam deze verklaring van hun samen online.
2: Ik wil het even met jullie over de laatste aflevering hebben. Ik ben nog nooit agressief tegen Naomi geweest.
3: Nee.
2: En het is al best wel lang geleden. Dus we hebben eigenlijk al best wel vaak over deze situatie gepraat. Alleen, het is wel lang geleden, maar het moet gewoon niet meer gebeuren. Het leek zo misschien, maar nee. Ik heb nog nooit Naomi aangeraakt, ga ik ook nooit doen.
3: Nee.
2: Maar zo ben ik ook echt niet.
3: Nee.
0: Ja, wat vinden jullie hiervan, van deze video?
1: Nee.
4: Ja.
1: It's giving. Wat was die video?
5: Het lijkt een beetje een namaakvideo van Jorik en Precies hetzelfde, want zij zat toen ook te knikken.
1: Ja.
0: Maar ik vraag me dan af, wat vind jij hiervan? Want jij hebt daar dus allemaal bewijs gestuurd. En nu vraagt ze jou om stil te zijn. En dan ook op het internet gaat ze dan dit posten alsof er niks aan de hand is.
1: Ja, ik heb echt een beetje mixed feelings. Ik weet niet wat me overkomt. Ik weet eerlijk gezegd ook niet wat ik van heel de situatie moet denken eigenlijk. Maar ik zou in Naomi haar plek die video echt niet gepost hebben eigenlijk. Ik zou Jason verantwoording laten doen online, mm-hmm. zoals hij altijd doet. Maar ik zou hier buiten blijven eigenlijk. Als ik haar was, ook met die zwangerschap en zo. Het is heftig hoor. Ik wens het ook niemand toe.
0: Nee, 100%. Het lijkt me echt een hele moeilijke situatie om in te zitten. Dat vinden wij ook allemaal. Amana stuurt wel in de NPO Luisterapp. Kijk, ze kiest er wel zelf voor om te blijven en hem te blijven verdedigen. Nu ze dit weet. Wat vinden jullie daarvan?
4: Ja, dat vind ik een beetje dubbel. Ergens snap ik haar. In de zin van, zij is zwanger. Hun krijgen samen een kind. Zij zal ook gewoon het beste willen hebben voor hun gezin, zeg maar. Maar het houdt wel ergens op.
0: Je moet ergens de veiligheid van je kind erboven kiezen, toch?
5: En je moet ook aan jezelf denken. Je moet jezelf niet wegcijferen. En dat is wel wat ze een beetje doet.
0: Ja. Nou, ik denk dat we allemaal kunnen zeggen dat we er heel veel sterkte en kracht 100%. Toe wensen. Dames, ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor alle thee over Temptation Island. Dat jullie hier zijn gekomen. Jullie eerlijkheid en jullie openheid. Aankomende donderdag komt de reunie online.
4: Ja, inderdaad.
5: Toch?
4: Nee, donderdag.
1: Oh, ja. Trouwens, side note. Op de reunie, dat mensen dat alvast weten. Naomi heeft alle bewijs, zwart op wit, pas 3 dagen terug ontvangen. Dus op de reunie wisten ze de situatie eigenlijk niet.
0: Nee, want de reunie is voor de mensen die luisteren, is gewoon een maand geleden opgenomen.
4: Ja.
0: Oké, nou dit was het. Zometeen ga ik luisteren naar de JM Mahi Show. En als je de beelden wilt terugkijken, kan dat natuurlijk op mijn socials. Tante Chanel Radio. Oh.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Yay, Netherlands, June 8th, only 7 days left. Don't miss out, be there.
5: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be met live op het podium. Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
4: Yay, Netherlands, June 8th, only 7 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
6: It's Complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen is Complicated.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnyx-kanalen.
6: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnyx.nl.
0: Your city, your sound.
8: Funnyx! Hermanos! Ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Vrijde Vibes.
1: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Human neemt je mee in het leven van de 12-jarige Jay Mason, die soms met racistische opmerkingen moet dealen. Maar hoe doe je dat? Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen. In een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, we gaan straks horen hoe de blind date van Maaien is gegaan. Maar goed, eerst Noah No en Lil Kleine.

0: onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningen in Vloeren.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu

0: Monotonia. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, lieve JMI.
3: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
3: Goedemiddag, JMI.
4: De JMI Show.
5: Yes, je favoriete besties zijn er weer om er een hele gezellige middag van te maken. We hebben weer allemaal leuke dingen te bespreken de hele show, hè Jay?
0: Nou ja, jij hebt dingen te vertellen.
5: Oh, wat dan?
0: Jij was toch... Ga nou niet gek doen. Ja goed, de luisteraar weet het misschien niet, maar jij was op een blind date en ik wil weten hoe dat gegaan. Kijk die smile!
5: Ja.
0: Kijk die smile! Oh, mag ik blij zijn voor je?
5: Nee.
0: Want ze heeft me nog niks verteld namelijk.
5: Dit was echt een ramp, maar ik ga het je vertellen. Oké, dus luister, voor de mensen die dit niet wisten... Vriendinnen van mij hebben me vorige maand voor mijn verjaardag een voucher gegeven voor een blind date. Want ze vonden dat ik aan een man moest.
0: Een voucher ook gewoon.
5: Ja, echt gewoon zo stom. Het was echt een kaartje in een envelop.
0: Okay.
5: Dus nu dacht ik, weet je wat, Mai, probeer het gewoon. Die vent komt ook niet uit de lucht vallen. Ga ervoor. Ik deed heel stoer. Tot de dag aanbrak en ik gewoon paniek kreeg.
0: Spannend, hè, of niet? Ik heb nog nooit een blind date gehad, maar het lijkt me echt spannend.
5: Gewoon. Ik raad het niemand aan, want ik deed heel tof. Ik dacht, ik doe het wel even, maar de... 3 minuten voordat ik het restaurant inging, dacht ik dat ik ging kotsen.
0: Oh, wow.
5: Zo zenuwachtig was ik. Ik dacht, wat ben ik nou aan het doen? Waarom doe ik dit nou weer, weet je wel?
0: Oh my goodness.
5: Nu kwam ik binnen, hij was er gelukkig nog niet. Tenminste, ik dacht aan de ene kant van, ja, lekker, min 1 punt, weet je wel. Je had er al moeten zijn. En aan de andere kant dacht ik, dan kan ik hier zitten en aan de deur staren om te kijken wie er nou binnenkomt.
0: Mm.
5: 2 minuten later, hij komt binnen.
0: Maar wist hij dat hij met jou een date had?
5: Hij wist ook niet wie ik was.
0: Okay.
5: Het was blind.
0: Dus je had eigenlijk ergens anders kunnen zitten en hem eigenlijk kunnen uitchecken eerst.
5: Had gekund.
0: Dat is de truc toch?
5: Hier heb ik niet aan gedacht.
0: Oké, ga door.
5: Dus ik zat daar, hij kwam 2 minuten binnen, later binnen en ik kijk naar hem en ik denk alleen maar, oh hell no.
0: Nee.
5: Ik denk, nee, this is a big no.
0: Maar kende je hem?
5: Nee.
0: Maar hij was het gewoon niet op het oog
5: al. Hij was het gewoon gelijk al niet, dat ik dacht van, oké, ik kijk vaak Married at First Sign, weet je wel?
0: Ja.
5: En ik heb geleerd, je moet niet iemand afkraken van wat je ziet. Dus ik dacht, oké. Maar ik kon het niet. Iets vrat gewoon aan me. Dus hij komt zitten, hij zegt, ja, het zit hier wel krap. Ik ga even buiten kijken. Ik zal gaan maar kijken. Dus in die 5 minuten dacht ik, zal ik wegrennen? Zal ik weglopen? Wat moet ik doen? Dus ja.
0: Nee.
5: Ja, ik heb het uiteindelijk 1 uur volgehouden.
0: Maar ben je uiteindelijk gebleven?
5: Ik ben gebleven omdat ik echt nergens kon, want het was langs een grachtje.
0: Je kon niet vluchten.
5: Ik kon niet
0: Anders had
5: je
0: het gedaan.
5: Anders had ik het gedaan.
0: En weet je hoe dat heet? Daar is een naam voor dat, hè?
5: Oh.
0: Dat heet een French exit.
5: Een French exit?
0: Als in een Franse exit. Een of naam. Irish exit heet het ook. Allebei de namen kan je
5: French
0: gebruiken.
5: French exit. Ik had hem bijna Arafar gezegd, ja.
0: Je had bijna een Iranian exit kunnen doen op hem. Ja, dat is dus als mensen tijdens een date gewoon zonder iets te zeggen gewoon verdwijnen. Weggaan. Boom, pats. Van nee, dit is het niet. En gone. En jij had hier dus zin in.
5: Ja, ik moest weg. Ik heb uiteindelijk tegen hem gezegd van luister, ik weet niet of de mensen die ons die blind date hebben gegeven, je hebben gezegd, maar ik moet wel snel weg, want ik kan niet zo lang.
0: Oh, dat is altijd...
5: Dat was mijn smoes.
0: Ik wil echt tegen iedereen zeggen, vooral de boys, als een dame een smoesje heeft al, van hé, ik had eigenlijk met mijn vriendin afgesproken, maar we kijken wel hoe de avond loopt, dan weet je, dat is een stokje achter de deur voor als het niet gezellig is, en als ze dan kiest ervoor om naar die afspraak te gaan.
5: Maar weet je wat mijn smoes was?
0: Dat was jouw smoes.
5: De hond is te lang alleen thuis.
0: Oh,
5: hij zei ook letterlijk, oh, dus het gaat om een hond. Ik zo, ja. Maar ja, ik zeg je, ik wilde die French exit echt maken.
0: Oh my gosh.
5: Ja.
0: Ja, ik wou bijna zeggen, waarom doen mensen een French exit, weet je? Ik denk van, waarom doe je dat? Het is lullig, maar als ik dit al hoor, dan denk ik...
5: Ik begrijp het. Ik begrijp het. En ik vraag me ook echt af of er mensen zijn die dit echt hebben gedaan.
0: Oké, maar heb jij wel eens een French exit
5: gedaan?
0: Nee,
5: dat durf ik dus niet.
0: Ik.
5: Jij wel?
0: Ik heb wel eens gedaan.
5: Nee.
0: Ja.
5: Dit wil ik horen.
0: Ja, goed. Ik wil ook horen van jou of jij wel eens een French exit hebt gemaakt op een date. Ja. Ben je wel eens weggegaan zonder iets te zeggen bij een date? En vooral de reden wil ik van jou weten. Drop dat even.

0: Heb jij wel eens een French exit gemaakt op een date? Oftewel ben je wel eens gewoon stiekem weggegaan zonder iets te zeggen? Je kon het laten weten in de NPO Luister app.
1: Jay en Marie. Ja, Samira die zegt ja één keer. Hij was 20 minuten alleen maar over zijn crypto-investeringen aan het praten. Ik ben zogenaamd naar de wc gegaan en daarna rechtstreeks naar huis. Lijkt me echt heftig. Dan zit je daar maar te wachten en dan denk je, waar is hij nou naartoe?
0: Oh man, maar ja, aan de andere kant denk ik, sommige mensen zijn, vooral guys, weet je, zijn dan zo helemaal in zichzelf. Ja. Zo met zichzelf bezig en denk je, ja, dan snap ik wel dat een vrouw denkt, weet je, toedeledokus. Ashley zegt ja, toen hij tegen de serveerster zei dat ze moest glimlachen, daar knapte ik meteen op af. Diezelfde serveerster heeft me via de nooduitgang eruit gelaten, zonder dat hij het merkte. Ja,
1: oh.
0: Ja, maar die serveerster heeft gelijk zijn nummer genomen, schat. Dat is die Tori. You got played, Ashley. You got played.
1: Maar ja, weet je, aan de andere kant, die verpleegster... Serveerster mag hem hebben. Eerlijk?
0: True.
1: Ja, jullie willen naar elkaar lachen. Lach. Tobias zegt, ik ben niet weggelopen, maar heb wel mijn beste vriend gebeld met de opdracht mij zogenaamd te redden uit de date.
0: Ja, die ken ik.
1: Heb je die wel eens
0: gehad? En dat is dus wat ik gedaan heb.
1: Vertel, dat ik wil het horen. Ik wil het nu horen.
0: Oké, ik zat bij een date met een meisje.
1: Ja.
0: En ja, ze was gewoon niet sympathiek. Oh. Ze was gewoon onaardig tegen de serveerders en zo. Ze was gewoon uit de hoogte. Ik had altijd het gevoel dat ze aan mij een soort van wilde bewijzen dat ze, zeg maar, ja, dat ze het gewoon goed had in life of zo. En,
1: oh, ik hou daar niet van.
0: Ja, maar tegelijkertijd was ze ook niet echt wat ik zou klassificeren als intelligent.
1: Mm.
0: Dus ze zag er echt goed uit. Alleen, het ging gewoon nergens over. Het was gewoon, ja, niet sympathiek. Gewoon, ik heb echt moeite met mensen die neerkijken op anderen.
1: Ja.
0: Dus heb ik aan Mattie, toen zij naar het toilet was gaan gevraagd van, hey, bel me even over 5 minuten. En zeg dat ik nu moet komen.
1: Ja.
0: Zei ik, ah, toen hebben we dat gedaan.
1: Oh my days. En je hebt er daarna nooit meer
0: gesproken? Daarna wel gesproken, nog 1 of 2 keer. Maar gewoon gezegd van, ik denk niet dat wij een match zijn.
1: Ah, oké. Ja. Heerlijk. Fair enough.
0: Nou, zullen we nog eentje doen dan?
1: Ja.
0: Nomi die zegt ja. Hij had op zijn profielfoto's haar en in het echt was hij kaal. Oh, wauw. Dat is wel catfishing. Het ging me niet eens om het kale hoofd, maar om de leugen. Voordat hij me zag, heb ik me omgekeerd en ben ik terug naar de auto gelopen. Oh. Wauw, zij is wel echt no-nonsense, man.
1: Ik heb daar, zoveel... ik kan me dan verplaatsen in iemand iets te veel, waardoor ik denk van ja, kan je niet zomaar achterlaten.
0: Wauw.
1: Dan moet ik gewoon naar je toe lopen en zeggen van joh, ik wil gewoon echt heel graag naar huis. Ik denk niet dat het is.
0: Wow.
1: Maar ja, dat zeg ik nu heel stoer. Dat heb ik ook niet gedaan bij die blind date. Dus ja.
0: Ik vind het wel echt jammer voor je dat die blind date voor jou niet gelukt is.
1: Nee.
0: En jammer dat je niet een, ik noem het een Houdini, oftewel een French exit gepleegd had. Want
1: ja.
0: Dat had het verhaal wel leuker gemaakt.
1: Volgende keer ga ik zeggen, weet je wat een French exit is? Dit. En dan loop ik gewoon weg. Heb ik van Jay geleerd.
0: Maar dan is het geen French exit meer. Dan is het eigenlijk eerlijk.
1: Dat is een buy exit.

Track Rihanna. Ja, ik hoef je niet uit te leggen dat dit helemaal mijn ding is natuurlijk. Hey, Joanne, haar buurman doet iets heel raars in de tuin. Wat het is, dat hoor je strakjes. Eerst krijg je van mij Frenna. Die komt zo meteen met commas, maar eerst Drake met headlines.

0: nou weten. Knuffelen met een boom. Is dat nou Barkie of niet?
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
3: Een luisteraar heeft zijn of haar gewoontes naar ons gestuurd. En het is aan jou om te bepalen. Is dat nou Barkie, dus normaal, of niet Barkie, helemaal gek? En vandaag hebben we er een van Joanne.
0: Ja, Joanne heeft een bericht ingestuurd en ik ga hem even voor je voorlezen, yes. Mahi. Joanne zegt, hi Jay en Mahi. Mijn buurman doet iets waarvan ik niet weet wat ik ervan moet vinden. Ik zie hem regelmatig beneden in de tuin een boom knuffelen.
3: Oh my god.
0: Gewoon echt met zijn armen eromheen, ogen dicht en soms lijkt het alsof hij tegen de boom praat. Misschien is het ontspanning. Misschien heeft hij een speciale band met natuur. Maar ik vind het toch een beetje bijzonder. Boomknuffelen, is dat Barkie of niet Barkie?
3: Oh my lord.
0: Oké, Joanne, het is een valuable question. Wat vind jij, Mai?
3: Ik probeer me een beetje in te beelden van, stel ik ben Joanne en ik kijk uit het raam en ik zie die vent gewoon ineens knuffelen met die boom. Kijk, met planten praten weet ik dat werkt. Dat heb ik echt gehoord en dat probeerde ik een tijdje zelf ook te doen. En planten worden daar echt beter van, maar het knuffelen, dat gaat me echt te ver.
0: Kijk. De wetenschap heeft bewezen dat planten leven.
3: Ja.
0: En dat ze een bewustzijn hebben. Dus het zijn gewoon wezens.
3: Maar voelen ze je dan ook als je
0: ze kunnen voelen.
3: Hè?
0: Ze zijn zelfs gevoelig voor geluid. Ze hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan, hele harde rockmuziek gedraaid bij een plant en kijken hoe een plant daarop reageert enzovoort. Nou goed, lang verhaal kort. Ik zou niet een boom knuffelen.
3: Maar
0: het is gewoon een levend wezen.
3: Dus als jij buurman zou zeggen, zou zien, zou je het helemaal oké vinden?
0: Zou ik denken, ik doe het niet. Maar hey, prima bro, do you man.
3: Hey.
0: Pas op voor de teekjes. That's all.
3: Nee.
0: Hopelijk komt er geen rups kruipen in je broekie. Want dan is het ook gauw...
3: Verdamme. Nee, het gaat er bij mij niet in.
0: Nee?
3: Nee.
0: Maar wat is er zo erg aan? Het is maar een boom, hè? Het is geen tijger. Mensen knuffelen ook tijgers. Dat
3: vind ik begrijp ik nog. Daar zit een ziel in.
0: Dat vind ik nog veel gekker.
3: Dat is gewoon een levend wezen.
0: Hoe bedoel je dat een boom knuffelen minder erg is? Of erger is dan een tijger knuffelen?
3: Nee. Een tijger is gewoon lief. Het lijkt net een knuffel.
0: Een tijger is lief?
3: Ja.
0: Jij kijkt te veel tekenfilms.
3: Nou, weet
0: Jij
3: je
0: kijkt
3: wat?
0: Te veel Jungle Book.
3: We gaan het vragen. Joanne, haar buurman, staat regelmatig in de tuin een boom te knuffelen. Is hij omdat hij dat doet Barkie of niet Barkie? Deel jouw mening en oordeel in de NPO Luisterapp met een leuk berichtje en een spraakmemo. Is altijd gezellig.
0: Nou, is dit gewoon echt zo crazy?
3: Ja, dit is echt crazy.

0: Again.
1: Joanne, haar buurman, staat regelmatig in de tuin een boom te knuffelen. Is hij omdat dit doet Barkie of niet Barkie?
0: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
0: Barkie?
2: Of niet Barkie?
3: Je kon het laten weten in de NPO Luister-app. En dat heeft Tarzan gedaan. En Tarzan zegt, misschien vindt hij bomen heel aantrekkelijk. Ik zou het eens checken in de nacht.
1: Oh, Mirjam die zegt... Hey Maya, als jij gelooft dat praten tegen planten helpt, dan heb je zo'n grote boom toch veel meer liefde nodig.
3: Hey, mensen gaan echt hebben. Ik heb hier zo'n berichtje van Donovan, die heeft een hele andere idee bij.
4: Misschien heeft hij een relatie met die boom. Misschien heeft hij die boom ooit zwanger gemaakt. Nou, ik denk, misschien heeft hij iemand die misschien overleden is. En misschien zijn as heeft begraven daar samen met die boom. En het is gewoon goed, dat plantje is gegroeid tot een boom. En dan heeft hij een speciale band met die boom.
1: Jeetje, dat is wel heel ver gezocht.
3: Dat is zeker ver gezocht, maar wel, het bestaat wel.
1: Ja, maar als dat zo is, dan begrijp ik het wel.
3: Ja, alleen ik denk niet dat de boom de tijd heeft. Zeg maar, zo snel groeit een boom niet,
1: ja,
3: snap je?
1: Ja.
3: Zo snel groeit een plant niet tot een boom. Nee. Maar, ik heb iemand aan de lijn...
1: Ja.
3: Die ook een kijker op heeft. Shirley, hoe kijk jij hiernaar? Is deze man Barkie of niet?
5: Ligt er een beetje aan hoe je ernaar kijkt. Kijk, voor mij is wel even mijn eigen situatie. Kijk, op bomen lopen gewoon spinnen en al die dingen vind ik het wel lastig.
3: Mm-hmm.
5: Dus als het in je eigen tuin is, dan zou ik dat wel begrijpen, weet je wel. Dat hou je tenminste hoopjes van te houden. Maar het is een goede manier om je negatieve energie weg te doen. Om het aan die boom te geven.
3: Doe jij dat ook wel eens?
5: Bijna niet. Ik heb het één of twee keer gedaan, maar...
3: Bijna niet. Die hoef je niet te schamen. Wij zijn het, de JMI-show. Bij ons hoef je niet te schamen.
1: Ze zegt dat ze het wel eens heeft gedaan, maar hoe voelt dat dan?
5: In het begin awkward, want ja, ik hou niet van spinnen. En ja, op bomen heb je allerlei beesten en dingen, dus daar cringe ik wel van. Maar het helpt wel, emotioneel gezien.
1: Misschien moet ik het een keer proberen.
3: Ja, ik heb het ook nog nooit geprobeerd, weet je dat? Maar ik vind het ook niet gek of zo.
1: Maar Shirley, doe je dat dan gewoon in de bos?
5: Nee. Kijk, ik heb voor mijn huis heb een grote boom. Ja, ik heb zelf geen tuin, weet je wel. En dan denk ik, ik hoop dat niemand naar me kijkt.
1: Ja, want dan heb je ook je buren nog.
5: Ja, het lijkt gewoon raar. Maar omdat mensen het ook niet gewend zijn, dan snap ik dat raar gezien wordt. Maar als je het in je tuin hebt, ja, dan... vind ik het wel oké.
1: Maar waarom ben je er niet mee doorgegaan? Want je zegt wel dat het goed voelde.
5: Ja, ik ga liever naar de strand. En dan zet ik mijn voeten in het zand. Dat is ook een beetje met nature zijn.
3: Ja, dat is ook alweer zo.
5: Water.
3: Ja.
5: Dus dat kan ook. Want water is ook hetzelfde als een boom.
1: Oké.
5: Okay. Energie aangeven, dus.
1: Oké. Okay. Nou, ik vind het wel heel interessant dit.
3: Ja, en ik vind het ook gewoon tof dat je het gewoon op de radio gewoon zo zegt.
1: Ja.
3: Ik weet zeker dat heel veel mensen dat namelijk doen. Het is niet voor niks een ding, snap je?
1: Mm-hmm. Nou, zal ik dan naar de uitslag?
3: Ja, wij zijn wel benieuwd naar de uitslag. Nou. Toch, Shirley?
5: Ja, ik ook.
1: Okay. Joanne, haar buurman, staat regelmatig in de tuin een boom te knuffelen. Is hij omdat hij dit doet Barkie of niet Barkie? Met 68% van de stemmen, is dit...
0: Barkie!
1: Crazy.
3: Nou Shirley, hartstikke Barkie. Zie je? Je hoeft je helemaal niet druk te maken.
1: Veel mensen doen dit dus blijkbaar.
5: Ik ga zeggen, doe het ook een keertje.
1: Ja. Ja. Ik denk dat we hier naar een boom gaan knuffelen.
3: Mai, ga jij even een boom knuffelen en film het even.
1: Ja, is goed.
3: Ja?
1: Is goed.
3: Hey Shirley, dankjewel hè.

Dat was Party and Bullshit van RC Tracks. Zometeen gaan we bespreken wat mensen tegenwoordig doen om geld te besparen. Want je ziet het overal om je heen. Alles is duurder, alles is duur en duur en duur. Maar wat doet men om iets meer over te houden? Nou, mensen doen best gekke dingen. Wat die dingen zijn, dat hoor je zo meteen. Nu ga je eerst luisteren naar XXXTentacion met Sad. Dit is Phonics.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Het College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Yay, Netherlands. June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
4: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram.

0: Noordzee. Een rotti van Roep smaakt altijd goed.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
4: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
5: It's complicated met Jay en Mahi.

0: kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We gaan het zo hebben over geld besparen in deze dure tijd. Maar eerst Mensa. Ik ben met Serrano.

0: Gasten en leuke content.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

Dit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius.

0: Tahi.
1: Ja.
0: How are you feeling this sunny day?
1: It's amazing. I'm feeling it.
0: Hé, hey, maar ik heb al een hele tijd het vermoeden dat jij niet echt spaart op dit moment.
1: Oh, schat, dat kan je zien. Zie je deze hand hier? Er zit een gat in. Zie je dat?
0: Ik zie wel goud eraan.
1: Ja, dat is het gat, ja. Nee, ik ben er gewoon niet zo goed in. Nee? Ik weet gewoon ook niet hoe ik het moet sparen en hoe ik geld kan besparen. Maar hoe zit dat bij jou?
0: Ik leef relatief bescheiden, maar aan de andere kant heb ik er af en toe ook wel een handje van om dingen te kopen.
1: Oh ja, dat weet ik van jou.
0: Bijvoorbeeld parfum.
1: Oh ja, zeker.
0: Dat is mijn guilty pleasure. Zeg.
1: Zal ik dan wel één ding zeggen waar ik heel trots op ben?
0: Wat?
1: Wij hebben net eten besteld voor onszelf.
0: Ja.
1: En we hebben het net ook in de koelkast gezet voor morgen.
0: Ja.
1: Dat is een besparing.
0: Hey!
1: Ja!
0: Ik ben trots op mezelf,
1: ik
0: man!
1: Ook.
0: Thanks! Oh my, kijk, soms heb je gewoon zo'n mattie nodig.
1: Ja.
0: Die jou even de positieve kant van jezelf even
1: toch?
0: Laat zien, weet je wel. En dat heb jij nu net zo net gedaan voor ons allebei.
1: Ja.
0: Maar.
1: We kunnen altijd beter.
0: Kijk, laten we gewoon eerlijk zijn, maar ik bedoel. We leven in zo'n dure tijd. We horen constant om ons heen. Alles wordt duurder, alles is duurder. En dat klopt ook.
1: Abnormaal.
0: Maar we horen niet wat we kunnen doen om geld te besparen. Dus ik zou eigenlijk tips willen hebben.
1: Ja.
0: Van jou, jij die nu luistert. Of je medeluisteraars kunnen ook tips hebben voor jou. Maar doe vooral mee, participeer. Geef ons even wat tips. Wat is eigenlijk, misschien eigenlijk wil ik het nog verder brengen.
1: Oh.
0: Wat is het gekste? Misschien wel het gênantste wat je ooit hebt gedaan om geld te besparen.
1: Oh ja. Ja, want de maand gaat weer beginnen vanaf maandag. We need help. Ja.
0: Nou goed, nog één keertje dan. Wat is het gekste wat je hebt gedaan om geld te besparen? Drop het even in de NPO Luister app. Wij zijn zo benieuwd daarnaar.
1: Ja.
0: En als het moet, doen we het gewoon anoniem, hè? Dan mag je gewoon anoniem jouw verhaal vertellen. Toby on the beat.

0: Weet je wat ik me afvraag, Mai? No. Het nummer heet Waste. Gaat het dan over een middel of gaat het over
1: verspillen.
0: Ja, vuil of verspillen?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Nou, daar gaan we niet achterkomen, denk ik, nu. Gaan we nog uitzoeken, ja? Wat we eerst wilden weten was... Wat zijn allemaal manieren, misschien de gekste manieren waarop je geld kan besparen?
2: Phonics, the Jay and Mai Show.
1: Ja, want wat we wel kunnen wasten, verspillen, is money. Nou, Diana die zegt 4 dingen, niet per se gek, die ik doe om geld te besparen. 1. Alleen de daltarief, wasmachine en vaatwasser aan. Ja, die doe ik ook wel eens.
0: Oké, niet crazy.
1: Wij hebben geen zonnepanelen. Broodmachine gekocht, bak zelf mijn brood. Oké, dat kan ook. Duurt volgens mij wel heel lang.
0: Brood bakken,
1: ja toch?
0: Ik denk dat het meevalt.
1: Ja. Alleen water en thee door de week. Hè?
0: Ja, in plaats van frisdrank kopen.
1: Ah, zo.
0: Maar eerlijk, dat is ook gewoon gezond. Dus dat is alleen maar goed.
1: Ja, regentonnen voor het water geven van de planten. Oké.
0: Oh, dat is ook wel een goeie.
1: Zo bespaar ik mezelf een paar honderd euro per jaar.
0: Ja, maar weet je wat Diana ook doet? Dat is ook allemaal best wel goed voor het milieu wat ze doen.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is gewoon niet alleen voor jezelf besparen, maar je denkt ook nog eens aan je community. Ja, vind ik mooi. Vind ik prachtig. Ik wou dat ik het ook kon. Weet je wat ik zou willen weten? Ik weet niet wanneer het daltarief is.
1: Ik wist dit. In de avonduren.
0: Ja?
1: En in de middag was het een 2-3 uur. Zo, die middag ben ik vergeten, want ik doe het altijd in de avond. Okay. En in het weekend.
0: Oké. Ja. Misschien moet ik daar toch even naar gaan kijken. Ja. Nadia die zegt, ik maak thuis altijd koffie voordat ik wegga. Want die 4 euro koffietjes lijken weinig. Mm-hmm. Maar aan het einde van de maand ben je zo tientallen euro's verder. En dat is een feit.
1: Dat is echt zo, ladies, met jullie matcha.
0: Stel dat je dit elke dag doet, op de weekenden na... Dan ben jij gewoon iets van, wat?
1: 20 keer 4?
0: Nou, dat is gewoon 80 euro hoor, per maand.
1: Sick.
0: Damn.
1: Ja, dat doe ik eigenlijk niet, want ik drink geen koffie.
0: Ja, dat scheelt bij mij ook, ja.
1: Younes die zegt, ik wacht standaard 24 uur voordat ik iets online bestel. De helft van de dingen wil ik de volgende dag ineens niet meer hebben. Oh, dat is een hele goeie.
0: Oké, als je jezelf kent, dan kan je jezelf op deze manier beschermen.
1: Ik doe dit dus ook. Ik ga dan op die websites en dan zet ik van alles in mijn mandje. En dan op het eind wil ik niet meer afrekenen, want dan kijk ik naar het bedrag en denk
0: ik
1: shit.
0: Oh, wauw. Weet je dat ik impulsief ben? Dat als ik iets wil...
1: Dan wil je
0: dat het eigenlijk zo snel mogelijk moet gebeuren en dan koop ik het gewoon. Maar dan weet ik ook echt wel zeker dat ik het wil.
1: Ja. Maar die 24 uur werkt echt. Die doe ik ook.
0: Nou, als je jezelf kent, dan kan je die truc van Younes dus wachten op 24 uur lang voordat je bestelt gewoon gebruiken. Sophie zegt, ik neem lunch mee naar werk. Sinds ik niet meer elke dag broodjes haal, hou ik serieus veel mijn geld over. En het is nog gezonder vaak.
1: Dat moeten wij ook echt doen, Jay. Dat doen wij ook te weinig.
0: Ja, daar hebben we wel gelijk in.
1: Rashid zegt, ik zet al mijn abonnementen in 1 keer per maand op een rijtje. Bleek dat ik nog voor 3 dingen betaal die ik nooit gebruik. Dit heb ik laatst gedaan. En toen kwam ik erachter, Jay. Ik betaal voor de tv-kanalen. Netflix, Disney, Videoland. Ah, weet je hoeveel geld ik betaal aan tv?
0: Ja, eigenlijk is dat wel veel. En hoe vaak kijk je nou eigenlijk echt tv?
1: Gewoon niet. Bijna niet. En toen wou ik eentje op stop zetten en toen kon ik gewoon niet kiezen welk.
0: Oeh.
1: Want denk je, maar stel, ik zit lekker op de bank en ik wil toch een lekkere
0: Disney. Ja, maar ze komen altijd weer met die ene programma of met die ene serie, waardoor je toch even weer lid wordt en dan blijf je lid. En dat is precies hoe je bent beland waar je nu bent.
1: Dat is het probleem.
0: Jongen.
1: Nou,
0: zullen we nog eentje doen dan? Ja. Oké, ik pak die van Rashid erbij. Rashid zet ik... Oh nee, dat heeft hij al gehad. Jade zegt, als ik ga winkelen, spreek ik vooraf een maximumbedrag met mezelf af. Anders verandert het even kijken bij mij binnen 10 minuten in een complete shopsessie.
1: Ik kan dat niet.
0: Gewoon een budget fixen.
1: Ik kan dat niet.
0: Oh, maar dat is wel een mankement, Mai. Dat zou namelijk echt helpen als je gewoon een budget neemt.
1: Kan jij dat?
0: Ja, nee. want ik koop alleen maar wat ik wil kopen. Ik heb geen budget, maar ik heb
1: maar dat wat jij koopt is ook een budget.
0: Ja, oké, laat het maar niet meer erover hebben.
3: Laat me eens zeggen hoe het zit. Laat me eens zeggen hoe het zit. Wow. Die vissa is lit. I'm a bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-L.

Jonah Fraser samen met Shirek hoor je met We're All Gonna Make It. Zometeen gaan wij jou misschien wel weer blij maken met een gratis maaltijd. Hoe dat precies zit, hoor je zo.

0: eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Kebab?
0: Jij bepaalt. Fanny's betaalt.
4: Wij mogen vandaag weer iemand blij maken met een gratis maaltijd. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Dus Jay, leg je het even uit?
5: Ik ga het helemaal uitleggen. Zometeen hoor je dit geluidje.
0: Bel nu 0909-3869-3869.
5: Ja. En dan moet jij dus heel snel gaan bellen naar de studio. Nemen we op, dan is het aan jou om snel en duidelijk te pitchen waarom jij een gratis maaltijd verdient. Dus het betekent dat jij een verkooppraatje moet houden waarmee je ons overtuigt om voor jou die ene gratis maaltijd te regelen. Maak ons aan het lachen of aan het huilen, mag ook. Hoe dan ook, beweeg ons zodat die gratis chaps naar jou toe gaat. Eén advies wat ik je wil geven, zet je radio even wat harder, want dan hoor je dat geluidje ook voorbij komen. Dan gaat hij niet aan je voorbij en dan hoor je ook het telefoonnummer die je moet bellen. Ja.
4: Easy peasy.

0: 0909 3869 3869. Wat eten we vanavond?
1: Sushi?
2: Pizza?
3: Kebab?
0: Jij bepaalt. Fanny's betaalt.
4: Oeh, je hoorde het heel goed. Het alarm is afgegaan. Dat betekent dat je vanaf nu kan bellen naar 0909 3869 3869. En aan ons kan pitchen waarom jij nou die gratis maaltijd verdient.
5: Jazeker. En één tip die ik je in ieder geval kan geven is: zet je radio uit als je ons gaat bellen. Doe dat, doe dat, doe dat. Mai, hebben we al een beller?
4: We hebben al een beller.
5: Oké, let's go. Waarom moet Fanny's jouw eten voor je betalen?
6: Nou, ik ging bami maken voor mijn familie.
5: Ja.
6: Ik zat heel erg niet op te letten en alles is verbrand.
5: Oh nee!
6: Ja.
5: Oh, oh, dat is wel crazy. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen?
4: Ja, dan moet je opletten.
5: Sorry man, sorry. Maar je bent vandaag in de strenge bui, hè?
4: Ja.
5: Hey, waarom moeten we jouw eten wel voor je betalen? Vertel.
4: Hallo? Oh, diegene heeft opgehangen. Nog een keer.
5: Deze. Waarom moet Fanny's jouw eten voor je betalen?
7: Hi.
5: Hi.
7: Wij zitten momenteel in een verbouwing en slapen in de woonkamer.
4: Oh.
5: Sorry. Ja, sorry dat ik onderbreek, maar dit hebben we zo vaak al gehoord. En we zeggen elke week weer, de verbouwingen en ik heb gewerkt, dat gaat gewoon
4: dat
5: niet
4: werkt
5: werken.
4: Niet. Dat gaat er
5: hebben
4: niet
5: we
4: in.
5: Al meegemaakt, weet je wel. Oh, waarom moet Fanny's jouw eten voor je betalen? Vertel. Ja,
4: hallo?
5: Beter verzin je nu snel een nieuwe smoes, want volgens mij heb je een oude smoes.
7: Nou ja, mijn vriend kan niet koken en dan ben ik zijn huis.
4: Doei.
5: Ik kan zijn vriendin wel koken? Nou, oké, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik vind het altijd leuk als mensen het wel proberen. Dat wordt sowieso altijd gewaardeerd door ons. Alleen ja, de beste pitch, die krijgt die gratis maaltijd gewoon, snap je? Waarom moet Fanny's jouw eten voor je betalen?
8: Ja, ik heb te veel shotjes op, denk ik. Ik wil me koken. Ik wil gewoon op de bank liggen en eten.
5: Oh, heb je shotjes op? Wat voor shotjes heb je gedronken dan?
8: Van die sour en die mo-cocktail.
5: Oké, met wie ben je dan? Met wie doe je dat?
8: Met een vriendin van me.
5: Met een vriendin van je. Jullie kunnen gewoon gaan koken, hoor. Je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869. En dan betalen wij misschien wel jouw maaltijd voor je vandaag. Ik bedoel maar, waarom moet Fanny's jouw eten voor je betalen?
6: Nou, mijn kleine, die heeft eindelijk zijn eerste tandjes zijn doorgekomen.
5: Oh.
4: Dan kan hij eten, dus dan moet je koken.
6: Helaas, ik hoop het.
5: Oh, maar die is ziek natuurlijk. Of tenminste, ja, die heeft koorts of zo, of niet?
6: Ja, spettenboel, koorts, zure poep en ga maar door, helaas.
5: Ja, alleen ik vind dat nog niet een goed excuus, weet je wel?
4: Nee,
5: een beetje de kleine de schuld geven, hè, eigenlijk.
4: Ja.
5: Waarom moet Fanny's jouw eten wel voor je betalen, vertel.
9: Goedenavond, ja, ik ben gewoon skeer, man.
4: Ja, die hebben we ook altijd
5: die
4: vaak
5: hebben we vorige
4: gehoord
5: week gehad.
4: Nee.
5: En die was goed. Vorige week, en dat, ja,
4: nee,
5: ja, ja, ja, ja.
4: Nee,
5: maar dat is dezelfde persoon, dat is die hele grap, toch?
4: Ja?
9: Nee, dit is geen hetzelfde man. Ik verzon hem net de plaats eerlijk.
5: Oké, okay, dan was je niet origineel genoeg. Sorry, vorige week heeft iemand hem gepakt, man. Sorry, je kan nog steeds bellen naar 0909-3869-3869 als wij jouw eten voor je vandaag moeten betalen. Waarom moet Fanny's jouw eten voor je betalen? Laat het even weten.
9: Hallo.
5: Hallo.
4: Hallo.
5: Oh, hij heeft
4: hij is weg.
5: Opgehangen, denk ik.
4: Nee, hij heeft niet opgehangen, maar we horen hem niet. Nou, oh, niks.
5: Oké. Okay. Waarom moet Fanny's jouw eten voor je betalen?
10: Ja, ik heb gewoon honger, man.
5: Jongen,
4: wat een slechte.
5: Even een pitch dan.
4: Oh
5: met radio
4: God
5: aan ook nog.
4: Ja.
5: Oh man, ik hoop dat de volgende persoon hem wel gaat pakken, man. Echt. Waarom moet Fanny's jouw eten voor je betalen?
11: Hi, we zijn Kim en Quinty en wij zijn dit weekendje alleen, want ons kindje is weg. En wij gaan vanavond uit eten, dus we dachten we gewoon doen een gokje.
5: Maar wacht even. Jullie zijn kindloos vandaag.
11: Ja.
5: Lekker, man. Hoe lang blijft dat?
11: Nou, hij is mee met oma naar zijn tante in Londen, dus hij is 3 dagen weg. Dus,
5: 3 dagen?
11: 3 dagen.
4: Nou, dan hebben jullie genoeg tijd om voor jezelf te zorgen.
5: Oh, Mahi, ik had het ze bijna gegund, man. Jij bent erg, maar je hebt wel gelijk. Je hebt wel
4: ja,
5: gelijk.
4: Eerlijk is eerlijk. Ze zouden al uit eten gaan.
5: Ja, precies. Hé, hey, waarom moet Fanny's jouw eten wel voor je betalen dan?
12: Omdat ik 3 dagen met ziek ben geweest met
5: hoog
4: bloeddruk. Dus nog een keer, ik verstond het niet.
12: 3 dagen in het ziekenhuis gelegen met hoog bloeddruk.
4: Oh, maar moet je dan ook niet iets op je voeding letten?
12: Ja, het is zoutloos eten.
4: Dat is
5: ja, dat ga je never kunnen bestellen, man.
4: Nee,
5: dat ga je
4: beter
5: wij gaan niet medeverantwoordelijk zijn voordat zij zichzelf iets aan. Dat gaan we niet doen. Ja. Maar misschien heeft de volgende echt een goede pitch. Ik hoop het, alsjeblieft. Waarom moet Vannes jouw eten voor je betalen?
4: Hallo?
1: Ik ben al 11 dagen met Harry Styles aan het werk en ik ben gewoon kapot.
5: 11 dagen? Heeft hij 11 dagen in de arena?
1: Ik ben al, hij is totaal 10 keer in de arena.
5: Oh,
1: maar ik ben al een dag of 11 aan het werk, dankzij al die concerten.
5: Jongen, wat naar zeg je dat je geld aan het verdienen bent.
1: Ja, dat hoort erbij, hè?
5: Dat hoort erbij, dus je kan gewoon je maaltijd betalen. Maar misschien is er iemand die wel, weet je, die wel een goede pitch heeft waarom we jouw maaltijd voor je moeten betalen. Waarom moet Vannes voor jou betalen vandaag? Laat even weten.
2: Mijn zoontje is vandaag eindelijk door naar het laatste badje voor het A-diploma. Hij is helemaal dol op sushi.
5: Oh.
2: Dus we denken tijd voor een feestje.
5: Weet je, hoe oud is jouw zoon?
2: 7.
5: Oh, maar dan gaat hij voor zijn A dus.
2: Hij gaat voor zijn A, ja.
5: Oh, wat schattig. Hoe heet jouw zoon dan?
2: Adis.
5: Adis?
2: Adis, ja.
5: Nou, kijk Mai aan.
4: Ja, dan ben je ook eindelijk van die zwemlessen af.
5: Ja. Hé, het is wel warm, hè? Nu in een bad gaan zitten. In het zwembad gaan zitten. Of niet? Oh, sorry, ik heb je uitgezet. Sorry, wat zei je?
2: Ik zei, we hebben er zin in. Mag dat alsjeblieft?
5: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, nou, jij krijgt die maaltijd sowieso.
4: Ik ga dat voor je regelen. Blijf aan de lijn en dan gaan we die sushi voor jullie regelen.
2: Oh, super. Helemaal geweldig.
5: Ja, nee. Jullie hebben hem gewoon in de pocket, hoor. Helemaal verdiend. Succes alvast.
2: Dankjewel.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
4: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 7 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi.

In juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Poke, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.
2: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningin vloeren.
3: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Lano's vriendin draagt nooit ondergoed.

0: Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
2: Your city, your sound.
3: Phonics! Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1.

0: Dag als vandaag. Sunshine. Nee, stel je voor, hè, je wifi draagt geen ondergoed. Complicated
1: question. Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je dan geen antwoord op hebt. En dan wil je niet naar je vrienden, niet naar je familie. Dan kom je gewoon bij oma J en tante Mai.
0: Jazeker, met de complicated question die jij op dat moment hebt. En dan gaan we ons best doen om jou te helpen. En vandaag komt die van...
1: Delano.
0: Ja, ik wou even zo met de aanloopje. Delano. Nou, Delano stuurt namelijk dit naar ons. Hi Jay en Mahi. Ik zit met iets waar mijn vriendin en ik steeds ruzie over krijgen. Mijn vriendin draagt namelijk bijna nooit ondergoed. Zij zegt dat het lekkerder zit en dat ze het ook doet omdat het anders soms omdat je anders soms de lijnen van je ondergoed door de kleding heen ziet. En dat vindt ze niet mooi. Ik heb al eerlijk gezegd dat ik het best ongemakkelijk vind en dat het voor mij echt een ding is. En niet omdat ik haar wil voorschrijven wat ze moet dragen, maar omdat het me gewoon niet lekker zit. En zij vindt dat ik me nergens mee moet bemoeien en zegt dat ik controlling boyfriend energy heb. Wow. Inmiddels vraag ik me af of ze gelijk heeft of dat zij mijn gevoel juist niet serieus neemt. Dus mijn vraag is, ben ik controlling omdat ik dit aangeef of wordt mijn gevoel een beetje weggewuifd?
1: Ik moet vooral lachen omdat hij schrijft, maar omdat het me gewoon niet lekker zit. Maar volgens mij zit het voor haar ook niet lekker.
0: Jij bent gemeen vandaag met die woordspelingen van je man. Oh, wauw. Ja, hoe zie jij dit als vrouw zijnde dan?
1: Over die lijnen in je kleding, ik zeg je eerlijk, soms, heel soms. Ik weet niet of ik dit moet zeggen trouwens, want anders gaan mensen altijd als ze me zien zich afvragen of ik onderbroek draag.
0: Maar
1: bij sommige, bij sommige outfits draag ik ook geen onderbroek.
0: Er zijn meer vrouwen die dat doen.
1: Ja, het kan niet. Maar bij heel veel dingen juist wel. Want ik ben ook wel soms bang dat het, weet toch, iets te vrij, er gaan dingen in misschien.
0: Daarin, wow.
1: Je moet het clean houden, ja.
0: Ja, het gaat weer.
1: Ja, sorry. Ik moet gewoon vrij zijn hier, toch?
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik ben het ook maar. Maar ik denk, damn. Ja.
1: Ja, dus daarom draag je toch voor de safety gewoon een onderbroek.
0: Oké, maar die snap ik, hè. Maar wat als je partner dat dus niet chill vindt?
1: Ja, dat is toch raar. Dat moet je toch juist denken, oeh.
0: Ja, oké, maar niet waar iedereen bij is, oeh.
1: Ja, maar iedereen weet het toch niet?
0: Ja, maar ik denk dat je het wel kan zien. Ik geef je een voorbeeld. Ik was laatst ergens aan het optreden. En toen ging ik foto maken met iemand. En toen zei dus iemand van de organisatie van, wow, zag je dat? Ik zeg, wat? Ze had geen ondergoed aan. Nee, het is ook niet iets waar ik
1: op... Maar hoe zag diegene dat dan?
0: Ja, dat zag je dus. Nee, hij zegt,
1: maar
0: ja.
1: Stel je voor, je ziet wel dat ze een onderbroek aan heeft. En wat voor onderbroek? Wat vinden jullie mannen daar dan van?
0: Wow, nooit bij stilgestaan. Maar het feit dat jouw partner, zeg maar, dat iedereen kan zien dat je partner geen ondergoed aan heeft. Ik kan me voorstellen dat sommige mannen dat niet zo chill vinden. Kijk, als we zelf ergens gaan en ik weet het, of niemand kan het voor de rest zien, maar ik weet het. Dat is leuk. Maar niet die soort van, iedereen zit zo te kijken van, oh, heeft ze nou wel, heeft ze nou niet? Oh nee, ze heeft niet. Weet je wel, dat.
1: Ik ben benieuwd. Laten we het gewoon vragen.
0: Oké, nou stel jij de vraag maar.
1: Ja, Delano heeft een vriendin die nooit ondergoed draagt. Hij heeft het aangegeven dat hij er moeite mee heeft, maar zij vindt dat hij zich er niet mee moet bemoeien, omdat het dan controlling is. Wat vinden jullie? Is dat dan controlling of gaat zij gewoon een beetje de grens over en kan dat gewoon niet? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: Weet je wat ik keer in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat, toen was er een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Ja, dit is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

0: Delano heeft een vriendin die nooit ondergoed draagt. Wat moet hij hiermee? Complicated
1: question. Ja, Tarzan die zegt in de NPO luisterapp, maar het is toch vies? Wat gebeurt er dan nadat je van het toilet komt? In theorie kan hij haar niet dwingen, maar weet één ding. Verkeerde move en iedereen kan je perzikje zien. Oh. Tarzan.
0: Nou, Ursula die zegt, hey Jay en Mai, ik zie het niet als controlling. Hij geeft een grens aan en dat respecteer je in een relatie. Misschien kan hij haar vragen waarom zij dat doet. Ja. Nou, dat hadden we eigenlijk al een beetje uitgelegd. Ze doet het gewoon puur omdat het comfortabeler is. En omdat ze het ook niet mooi vindt zitten onder andere kleding als het markeert, zeg maar. Ze zegt er nog bij, misschien heeft zij specifieke redenen en kan hij ermee leven. Nou, blijkbaar niet.
1: Het lijkt me wel echt een soort van pijnlijk om in een spijkerbroek geen onderbroek aan.
0: Ik denk dat ze het daarin wel gewoon doet.
1: Ik hoop het voor
0: Ik hoop het echt voor de man.
1: Ja.
0: Ken je het album van Kaliber?
1: Nou?
0: Schuurpapier! Ja, dat zo heet het album, ja.
1: Letterlijk. Nora die zegt, je mag in een relatie best aangeven waar je moeite mee hebt. Dat maakt je nog niet meteen controlling. Het wordt pas een probleem als je gaat eisen dat ze verandert. Hmm. Ja, dat snap ik wel. Dat vind ik een goeie van Nora.
0: Oké. Ja, ik snap het ook. Maar ja. Weet je, dit is tussen je mening geven of je grens aangeven en controlling. Daar zit er echt een kleine, soort dunne lijn, ja. Weet je wel. Alia die zegt, ik draag zelf ook vaak geen ondergoed onder bepaalde kleding. Dat heeft niks te maken met aandacht voor anderen, maar gewoon comfort.
1: Ja. Jessen zegt, haar lichaam, haar keuze. Je mag je gevoel uitspreken, maar uiteindelijk bepaalt zij zelf wat ze aantrekt.
0: Ja, aan het einde van de dag is dat het. En dan kan jij zelf bepalen of dat je wifey is of niet. Zo simpel is het.
1: Dat is het ook. Kijk, als het inderdaad zichtbaar is doordat het doorschijnend is, dan kan ik begrijpen dat je dat liever niet hebt. Maar als je het niet ziet, hey, laat haar lekker genieten zonder een onderbroek.
0: Genieten gewoon, wauw. Ja. Nou ja, ik denk dat dit dan ook de conclusie moet zijn, Mai.
1: Ik denk het ook. Gewoon een tussenweg. Nou, als ik het niet zie, dan wel. Als ik het wel zie, dan niet.
0: Oké, ik hoop dat ze het hiermee een soort van compromis kunnen sluiten dan, toch?
1: Ja, en tussenweg.
0: Ja, want uiteindelijk moet je het toch samen doen, tenzij je het niet samen doet. Zo simpel is het. Hey, heb jij ook een complicated question? Laat het even rustig weten in de NPO Luisterapp. Of je mag het ook mailen naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan we ons best doen om je te helpen. En sinds ik het net over het album van die jongens had, Schuurpapier, gaan we ook een lekker nummertje van ze draaien, die wel een beetje past bij dit weer. Hier heb ik Kaliber met Fiber.

was weer eens aan het scrollen op het internet. En wat ik daar heb gelezen, oh jongens, ik heb me zo hard gelachen. Mensen zijn zo grappig. Maar wat het is, dat ga ik je zo vertellen.

0: Ronnie Flex, DJ Dylan, Karel, ADF, Antje en Trap Money.
1: Biggie.
0: Oké dan.
2: Phoenix, de Jay en Mahi Show.
1: Jay, je weet hoeveel ik van het internet hou, toch?
0: Te veel.
1: Ja, dus ik ben de hele dag aan het scrollen en nu kwam ik me toch iets tegen. Ja, op
0: natuurlijk
1: Facebook.
0: Ga je iets tegenkomen als je gaat scrollen. Maar ja, wat ben je nou weer
1: tegen? Ik ga het voor je voorlezen, want dit moet je horen, oké? Okay? Ben je ready?
0: Ik hoop het.
1: Ladies, ik ga binnenkort voor het eerst vliegen met mijn baby van 9 weken. Maar hoe gaat dat bij de security check? Moet ik haar gewoon in de bak leggen?
0: Is dit een vrouw of een guy?
1: Dit is een vrouw.
0: Het kan niet anders dan een vrouw zijn.
1: Waarom?
0: Omdat wij mannen zijn ook niet altijd de slimste, maar eerlijk, zo diep gaan we niet. Nee.
1: Nou, ik vind het geen man of vrouw, Tori, hoor.
0: Ik wel.
1: Ik denk dat die vrouw gewoon nog nooit heeft gevlogen of zo. Een kind van 9 weken in een bak leggen voor de security check. Wat gaat er hier om?
0: Ja.
1: Dit was een serieuze vraag, hè?
0: Ja, wel heftig, maar tegelijkertijd niet. Ja,
1: waarom reageer je zo cool?
0: Omdat...
1: Ik ging helemaal oud.
0: Ja, ik vind het echt crazy. Tegelijkertijd denk ik, ja meid, weet je, ze heeft het tenminste gevraagd voordat ze dat kind in de bak heeft gedouwd. Ik vind 9 weken ook gedurfd, hoor. Het ligt eraan hoe ver je gaat vliegen.
1: Ja. Maar ja, zoals je zegt, ik zie het al helemaal gebeuren. Sta je in de rij, zie je iemand gewoon een kind in de bak leggen.
0: Oh, wat heftig.
1: Oh.
0: Die straling zal ook niet goed zijn, denk ik, voor je kind.
1: Nee. Oh, wat erg.
0: Waar vind jij deze idioten?
1: Ja, die Facebook-groepen, dat zijn echt mijn favoriete plekken.
0: Oh,
1: daar komen de gekste dingen in voor. En ja, ik vond het gewoon even leuk om te delen.
0: En jij denkt, dit is wel even iets wat Jay interessant vindt of zo?
1: Ja, ik moest heel hard lachen, maar jij dus niet.
0: Nee, ik moet hier zeker niet hard
1: Waarom
0: van lachen.
1: Waarom niet? Ik begrijp dat niet. Dit is toch tering grappig? Dat iemand denkt dat hij dus een kind van 9 weken in een securitybak moet leggen. Ik vind het wel grappig.
0: Ja...
1: Je kijkt me echt aan van mij.
0: Iedereen zijn humor. Ja.
1: Oké, jammer.
0: Is dit echt het enige wat je ging zeggen gewoon?
1: Ja, dat was het.
0: Jij bent gewoon echt niet van deze wereld. En luister, om je te troosten heb ik zometeen de nieuwe track van Kevin en Roxy Dekker voor je. Jo Silvio komt er ook nog eens aan. Maar maak me niet heet. Van Broederliefde draai ik even als eerst. Maai.
1: Ja.
0: Maak me niet eens met deze verhalen. Jongen. Dit is Phoenix, hoor, voor als je het niet wist.

Roxy Dekker en Kevin hoorde je zojuist. De track heet Je Hebt Mij. Ja, welke tracks heb ik nog meer staan, hoor ik je denken. Ja, ik heb een paar heerlijke tracks voor je klaarstaan. Simba en DTG heb ik met Rover. Dat blijft toch een beetje een soort van klassiekje hier in onze playlist. Trobi komt zo meteen met K.A. en Jade Lauren met Hoog. Maar eerst gewoon eventjes terug naar Lala van Mike Towers.

Net kapiteetje, als je liggen en parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan naar mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

0: stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Yay, Netherlands. June 8. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
2: It's complicated met Jay en Mahi.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Yay, Netherlands. June 8. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
2: It's complicated met Jay en Mahi.

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Yay, Netherlands, June 8. Only 7 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Al die losse foto's. Nu één boek, één verhaal. Mooi gedrukt, vandaag geregeld. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Een foto zegt veel. Met een lijst zegt die alles. Direct geprint en ingelijst. Picture Moments.

0: hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani, je bent weer ingetuned bij Your Girl. Zometeen hoor je muziek van Jonna Frezer. Maar eerst Frenna door je speakers met Monaco.

zit Van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk...

0: Weer gaat er wel even een Don Julio in bij mij.
1: Panic! Imani invites.
0: Ja, je girl is weer back. Je bent weer helemaal ingetuned bij je favoriete pre-party van de zaterdagavond. En ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb vandaag mijn eerste barbecue van het jaar gehad. Dus jezus, ik ben helemaal ready. Ik ga zo meteen ook vanavond nog draaien. Dus ik ben helemaal lit. Ik ben helemaal aan. En ik ga helemaal ervoor zorgen dat we die vibes ook naar jouw woonkamer of auto of wherever je aan het rijden bent even doorpassen. En ik heb een DJ voor je uitgenodigd die er straks alvast voor gaat zorgen dat de temperaturen even gaan stijgen. En laat me vooral ook even weten wat jij aan het doen bent, wat die planning is voor vandaag. Stuur me even een gezellige spraakmemo in de NPO Luister-app. En dan check ik je zo.

0: door je speakers. Met Is It. Hey, dit is een tune.
1: Funny. Imani Invites.
0: Ja, het allerbelangrijkste bij een geslaagde pre-party is natuurlijk een DJ. Want een DJ weet altijd hoe je de vissa moet activaten. En laat me nou toevallig iemand hier in de studio hebben die precies weet hoe dat moet. Make some noise voor de baddie DJ van vanavond, Alicia King.
2: Dankjewel, thanks for having me.
0: Ja, leuk dat je er bent.
2: Ja, ik heb er echt zin in.
0: Is het ook leuk?
2: Ja, zeker.
0: Echt gelukkig, gelukkig. Want ik zei net al tegen jou van, ik volg jou een tijdje op Instagram, maar ik had je nog nooit echt ontmoet. Dus ik dacht, het wordt hoogste tijd dat ik jou gewoon even ga uitnodigen, toch?
2: Ja.
0: Maar één ding wat ik me dus afvroeg, Alicia King, waar komt King vandaan?
2: Ja, die vraag krijg ik best wel vaak. Want mensen vragen me, ja, waarom King en geen Queen? Maar dat is gewoon mijn naam.
0: Oh.
2: Ik ben gewoon geboren als Alicia King. Ik ben half Amerikaans, half Nederlands. Dus shout-out to my dad.
0: I love it. Het geeft me een beetje die King Kylie vibe, zeg maar. Daar moest ik aan denken.
2: Ik hoor je.
0: Oh, Alicia King, Alicia Queen. It is whatever. Maar wel echt een iconic naam in ieder geval. Yep. Hey, veel DJ's beginnen met draaien omdat ze van muziek houden. Ze houden van uitgaan. Maar voor jou was het volgens mij net even wat anders. Waarom ben jij nou echt begonnen met draaien?
2: Ja, ik was nooit vies van een feestje. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik het een beetje saai begon te vinden. Ik ging na een uurtje al op mijn telefoon en zo. En toen speelde dat idee gewoon in mijn hoofd. En toen dacht ik van, laat me het gewoon nog een kans geven. Ik denk dat je gewoon dingen moet uitproberen in het leven. En zo ook voor DJ'en. Dus ik heb gewoon een draaitafel gekocht. Handjevol lessen gedaan. En nu zijn we hier, ja.
0: Jij dacht, het feestje is saai, ik ga het zelf gewoon even lid maken.
2: Ja, waarom niet?
0: I love that. Yeah. Yeah, you're doing a good job, zo te zien. En stel je voor, je bent dan dus op een plek, op een vissa, en je kijkt naar het publiek en je denkt inderdaad van, boring, hier kan wel eventjes wat meer energy in. Wat is dan de eerste track die je draait?
2: Kijk, op sommige feestjes gooi ik misschien een throwback urban, een meezinger, maar een track die altijd wel de party een beetje oppept is This Is How We Celebrate.
0: Oeh.
2: Ik laat die.
0: Ik hou van deze tune.
2: Ja, me too.
0: Eerlijk, het brengt inderdaad gelijk even die vibe, gezelligheid. En dat is wat we willen in de club. Hey, zometeen ga jij natuurlijk ook een setje voor ons draaien hier. Wat kunnen we daar een beetje van verwachten?
2: Ik denk dat ik een beetje afro ga draaien. Ook een beetje afro house. Wat urban, throwback urban. Een beetje global sound. En ook een paar edits die ik gewoon echt keihard vind. En,
0: oeh.
2: Ja.
0: Nou, maar, het klinkt als een vibe.
2: Ja, en ik... Voor altijd. Ik draai altijd voor de baddies. Dus dat is die energie die ik ook ga brengen vandaag.
0: Period.
2: Period.
0: That's what we need. Nou, dus als jij nu aan het luisteren bent en je bent een baddie. Maar ook als je geen baddie bent. We gaan zo meteen turning up. Dus blijf gezellig luisteren. Alicia King in de mix. Maar eerst hoor je nu Cho en Frenna met Cardi.

even voor te zorgen dat je zaterdagavond nog even wat extra geactiveerd wordt. Ik ben hier vandaag in de building met Alicia King. Ze staat al helemaal ready voor jou, behind the ones and twos, met heel veel vuur. Dus ik zou zeggen, zet je volume harder, schenk een drankje voor jezelf in en enjoy. Let's go! Hey.

Ik heb het niet.

0: Radio en ontdek de beste podcast.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
4: Al die losse foto's. Nu één boek, één verhaal. Mooi gedrukt, vandaag geregeld. Picture Moments op Zuidplein.
5: Picture Moments.
6: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK...

0: foto zegt veel. Met een lijst zegt hij alles. Direct geprint en ingelijst. Picture Moments op Zuidplein.
1: Picture Moments.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiai-sushi.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiai-sushi.nl.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
6: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
7: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.

0: verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Je bent nog steeds ingetuned bij Imani Invite. Zometeen muziek van Moolah B. Maar eerst Russian en Rauw Alejandro door je speakers.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij

0: Populair. Gaat dit de zomertune van het jaar worden? Ja, je weet van mij, ik nodig altijd de leukste en de gezelligste gasten voor je uit. En de girl die inmiddels bij mij is aangeschoven, die komt helemaal fresh van een festival hier aangerold en is nu gezellig aangeschoven. Haar nieuwe track Hooligan samen met Issy SB is gisteren uitgekomen. Ik ben hooligan. Isabel Usher.
1: Hallo.
0: Welkom.
1: Thank you.
0: Leuk dat je er bent.
1: Leuk voor je te zijn.
0: Ja, ik vind het helemaal gezellig. Hey, jouw nieuwe track is dus gisteren uitgekomen. Ik zei het net al. Ja. Samen met Issy SB. Nou, voor veel mensen denk ik misschien een combinatie die mensen niet heel erg zouden verwachten op een track zoals deze. Hoe is die link-up tussen jullie twee ontstaan?
1: Ik had die song gemaakt met mijn producer. En toen waren we een beetje aan het denken van wie gaat dit echt gewoon afmaken. Wie gaat dit helemaal compleet maken? En ik vond Issy sowieso dat hij op elke song gewoon, elke verse delivered hij. Ik vind hem altijd hard. Ik had hem ook, ja, we hadden het net over die bijstand song. Die song vind ik super vet. Dus ik wist gewoon dat hij op house, of een beetje een soort van iemand meer uptempo electronic, dat hij daar gewoon heel hard op is. En toen had ik hem gewoon gevraagd even op Insta gecheckt, want ik ken hem verder ook nog niet. Maar hij was meteen down, dus dat was wel echt heel leuk.
0: Het is gewoon eigenlijk een brutale DM-sliding.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: I love it. Ik vind het echt leuk. Er zijn echt zoveel artiesten die hier langskomen die dan zeggen van ja, ik kende die persoon niet, maar ik DM'de die persoon gewoon. En history was made. Dus we zien maar weer. Brutale mensen hebben de halve wereld, toch?
1: Ja, een DM-slide kan zoveel doen. Ik heb dat echt zo vaak gehad ook.
0: Ja, dat geloof ik wel van jou. Ja, dus ik heb jou al eens eerder gesproken. En ik weet al, jij komt op de meest gekke echt plekken schijf, door gewoon een DM te sturen.
1: Maar soms komt het bij je terug. Want soms dan, zeg maar, dan weet je dat iemand jou heel lang heeft genegeerd of zo. En dan zie je dat later terug. En dan denk je echt van, oh, I really took that L, zeg maar. Dat een beetje gênant is. Maar.
0: Ja, of dat ze later bij jou opeens komen aankloppen. Hè? Nu denk je van, hé, hey, weet je,
1: dat
0: je hebt mij genegeerd.
1: Wel. Ja.
0: I love that for you. Hey, en je beschreef de track eerder heel mooi. Een soort radicale love song. En ja, ik denk dat jij goed kan schrijven. Dat is algemeen wel bekend. Maar hoe kwam je een beetje op het concept van deze track? Want het heet Hooligan. Ben jij zelf dan een hooligan? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, ik vond al heel lang het woord hooligan had ik in mijn hoofd van zou ik heel hard vinden voor een love song. Puur omdat het contrast dan zo groot is. Omdat hooligan heeft best wel veel lading. Het is een heel soort van radicaal, extreem woord. En toen zat ik al heel lang met het idee van ik wil een love song maken. Maar dat daar het woordje hooligan in verwerkt zit. Puur omdat het dan zo tegenstrijdig is. En toen heb ik het daar eigenlijk puur op ingestoken. Dus nog niet eens heel erg op voetbal of zo. Gewoon puur op helemaal super hard gaan voor de liefde. En ja, gewoon helemaal alles geven voor iemand. En daar kwam dus het concept vandaan. Van ik ben een hooligan, maar alleen voor love. Dat eigenlijk.
0: I love it. Gewoon lekker creatief heb je eraan gesleuteld, zeg maar. En bij deze track zit eigenlijk net zoals bij je vorige een super mooie videoclip. Veel mensen zeggen dat videoclips helemaal niet meer van deze tijd zijn. Waarom dacht jij van nee, ik kies daar wel gewoon voor?
1: Ja, ik had het gevoel dat het bij mij op dit punt belangrijk was om mezelf echt even een soort van neer te zetten en duidelijk te maken van wie ben ik als artiest, wat wil ik uitstralen. Ik denk ook omdat het voor veel mensen nog best wel lang onduidelijk was van wat ik nou precies deed. Want ik heb best wel lang voor andere mensen liedjes geschreven.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment heb ik ook wel wat hooks dus gedaan. Ook wat hooks op hip-hop tracks. En dan deed ik van alles een klein beetje, maar dan was het nog steeds niet echt duidelijk van wie is Isabel nou zelf. En voor mijn gevoel is de enige manier om dat gewoon echt impactvol te doen via visuals. Omdat we zijn als mensen heel visueel, toch? We willen gewoon een beeld erbij en een wereld zien. Dus toen op een gegeven moment dacht ik ook al van ik moet nu wel echt beginnen met het creëren van die wereld. En ik denk dat, alhoewel het inderdaad vaak nu niet meer heel vaak wordt gedaan, omdat het heel vluchtig is allemaal. Toch, mensen maken gewoon snel een TikTok lipsync en that's it. Moet ik zeggen dat ik het zelf ook heel hard vind. Als ik bij andere artiesten, als ik weer bijvoorbeeld bij een Moola B zie wat hij met afgelopen album met die uitrol deed. Dat heeft op mij heel veel impact gemaakt. Dus ik weet dat ik het zelf wel ook altijd heel tof vind bij mensen. Ik vind dat echt artistry of zo. Dus
0: 100%.
1: Ja.
0: En het is ook gewoon moeite in iets stoppen, toch? Gewoon, we kunnen allemaal even snel een video, of tenminste een TikTok-video maken. Maar ik vind het ook nice om te zien als iemand zoals jij dan gewoon ook gewoon echt even moeite erin stopt en gewoon echt een tof concept neerzet.
1: Thanks.
0: Dus I love that. En zometeen gaan we helemaal verder kletsen. Maar ik dacht, weet je, we gaan eerst gewoon eventjes jouw track draaien. En het is aan jou om hem aan te kondigen. Dus ik dacht, take the stage.
1: Mijn naam is Isabel Usher en je luistert nu naar mijn track Hooligan featuring Issy SB op FunX.

0: Bare minimum Fresh NKM door je speakers.
1: Imani invites.
0: En nog steeds bij mij aan tafel is the one and only Isabel Usher. Meid, jij hebt een track uitgebracht samen met Issy SB. Hooligan, nou als je het net gemist hebt, dit zijn de vibes.
2: Ben hooligan.
0: Ja, je bent een hooligan alleen for love, maar hoe zit het een beetje met jouw voetbalkennis? Heb je een beetje voetbalkennis?
3: Niet veel. Nee.
0: You're just a girl.
3: Ja, yeah, just a girly.
0: You're just like me. Nou, weet je, ik dacht, we gaan eens even kijken hoe het met die hooligan-kennis van jou zit. Ik heb hier dus een klein voetbalquizje. En ja, ik heb eigenlijk gewoon een aantal vragen voor je. En dan ga ik eventjes testen in hoeverre die hooligan echt in jou zit.
3: Vrees.
0: Ben je ready?
3: Ik vrees hem echt, ja. Oké, let's go.
0: You got this. Oké, de eerste vraag is... Het is wel multiple choice trouwens.
3: Oké, beter.
0: Hoe heet de bekendste harde kern van Ajax? Is dat A, de South Crew? B, de F-side? C, fuck S? Of D, Binnik side?
3: De F-side, B.
0: Dat is helemaal goed. Kijk, daar gaan.
3: Dat zou ook wel erg zijn. Als ik die niet zou weten, zeg maar, van een van de bekendste harde kern, dan zou ik echt mijn track niet hooligan kunnen noemen.
0: Ja, eigenlijk. Dat zou wel erg zijn.
3: Maar ik ben blij dat ik die weet.
0: Zeg je eerlijk, ik zou het echt niet weten.
3: Oh.
0: Als je dan mij had gevraagd. Het is dat het hier staat. Maar dit is wel een goede start. Oké, welke kleur hoort bij de club ADO Den Haag? Deze is wel open vraag.
3: Is het één kleur of zijn het twee?
0: Het zijn er twee.
3: Geel en groen.
0: Oh! Inderdaad, ADO Den Haag, geel en groen. Hey, gaat hartstikke lekker.
3: Ik weet het eigenlijk door Moula B. Omdat hij volgens mij laatst met een ADO Den Haag shirt... en dat is nog steeds in mijn hoofd.
0: Ja. Hij is natuurlijk echt AGA represent. Ja. Ah, je bent hartstikke lekker bezig. Oké, mag een keeper de bal met de handen pakken... buiten het strafschopgebied?
3: Nee. Echt? Ja. Dat was een wilde gok. Dat was 50-50.
0: Zie je? Maar dit was wel een goede gok. Oké, je hebt er nog twee te gaan. Dus of tenminste?
3: Nou, ja, goed,
0: nog twee te gaan.
3: Lekker.
0: Ja, je gaat hartstikke lekker. Oké, deze heb je eventjes je muzikale kennis voor nodig. Want ik ben heel erg benieuwd van welke club is het volgende clublied?
3: Feyenoord.
0: Ja! Hem niet eens af te horen.
3: Nee,
0: inderdaad.
3: Die ken ik wel.
0: Lekker cultured ben je. Je weet een beetje van Ajax, weet je een beetje van Feyenoord, van ADO Den Haag.
3: Ik ben echt Zwitserland.
0: Ja, inderdaad. Oké, dan heb ik nog één vraag voor je. Welke van de volgende stadions is een echt Nederlands stadion, dus niet fictief?
3: Ja.
0: Dat is A, Euroborg, B, het Fort, C, de Vesting en D, Arena Zuid.
3: Euroborg, want dat is noorden. Toch, Groningen?
0: Oh, inderdaad!
3: Yes.
0: Hadden je gewoon alle vijf goed lekker bezig!
3: Je bent trots gewoon op mezelf.
0: Je bent gewoon een certified hooligan. Dus je bent niet meer een hooligan alleen for love. Je bent gewoon
3: real hooligan.
0: Certified hooligan. I love it. Nou, ik vond het sowieso super gezellig dat je hier was. Maar volgens mij gaan we jou aankomende tijd nog heel veel meer voorbij horen en zien komen. Want volgens mij ben je ook bezig met een groter project.
3: Ja.
0: Oeh, kan je daar al iets over verklappen? Wat voor project wordt het? Wanneer kunnen we die verwachten? Of mag je nog niet te veel verklappen daarover?
3: Ik kan nog niet de exacte periode vertellen. Maar wel einde dit jaar. Dus sowieso dit jaar. Dus ik ben al begonnen met de singles. Ik kan ook verklappen. Want ik zeg het al, woord al heel vaak. Maar dat het Meisje van het Noorden gaat heten.
0: Oh, nice.
3: En het is gewoon een album eigenlijk. Een tweede album. Dus... Ben ik heel excited voor.
0: Ja, dus we moeten je gewoon even in de gaten gaan houden. En dan gaan we heel snel heel veel toffe dingen bij jou voorbij zien komen, denk ik.
3: Ja.
0: Nou, super bedankt voor het komen. En ik hoop je gewoon heel snel weer te zien.
3: Thank you. Dank jullie wel.

je mayo eet op een festival die geproduceerd is door je eigen urine. Ja, het klinkt niet heel smakelijk, maar het gebeurt wel op sommige festivals. Zometeen vertel ik je hoe het zit, maar eerst muziek. Fun.

0: week, Lil Kleine. En Jonna Fraser door je speakers. We up in the club. Imani and Vibes. Een patatje mayo geproduceerd door je eigen urine. Ja, dat klinkt heel freaky, maar dit is dus echt een ding. En ik vraag me af of jij dat frietje zou eten als je wist hoe die is gecreëerd. Want op festivals zoals Digital en Decibel Outdoor wordt dus urine opgevangen om dus helemaal via een soort innovatief proces dat om te zetten in kunstmest. En daarmee worden dus weer even lekker frietjes gebakken.
1: Festivalbezoekers eten en drinken hier. Die plassen. Uiteindelijk gaat de plas weer naar meststof. De meststof gaat weer naar aardappelen. En uiteindelijk brengt dat 9 miljoen bakjes friet.
0: Ja, 9 miljoen bakjes friet is dus een hele grote kans. Dat als jij op Digital stond en je hebt een frietje gegeten, dat jij gewoon een lekker pisfrietje aan het eten was. Nou, denk je, wat zei die man nou allemaal? Ik zal het even simpel voor je uitleggen wat er dus gebeurt. Bezoekers die plassen dus in een speciale plasbak, urinoir, op een festival. En daar staat dus duidelijk ook aangegeven van, jongens, hier mag je alleen plassen. Ga niet opeens een tweede boodschap hier doen. Je mag er ook geen papier in gooien. En je kan dus ook niet doortrekken als je klaar bent met de boodschap. Want die plas die wordt dus vervolgens gezuiverd en verwerkt tot mest. En daar worden dan dus weer de aardappelen mee getild. Ja, en van die oogst worden dus frietjes gemaakt die dus tijdens de latere edities op het festivalterrein worden verkocht. Ja, ik weet niet. Ik weet niet helemaal wat ik hiervan moet vinden. Ik hou helemaal van, saving the planet. En gewoon bewust met dingen omgaan. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het toch een beetje een gek idee. Maar ik moet ze wel even voor effort geven. Want het is wel creatief.

Ja, je hoort het. Jij gaat niet naar huis, je gaat hier blijven. We up in the club. Imani en Vlijt. Want de afterparty is gewoon hier. Zometeen met DJ Wef, die staat al helemaal.

0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
5: Al die losse foto's. Nu 1 boek, 1 verhaal. Mooi gedrukt, vandaag geregeld. Picture Moments op Zuidplein.
6: Picture Moments.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow.
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Een foto zegt veel. Met een lijst zegt hij alles. Direct geprint en ingelijst. Picture Moments op Zuidplein.
6: Picture Moments.
9: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
10: Oranje fans.

0: en leuke content.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en

0: promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet,

0: en leuke content.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Yay, Netherlands. June 8. Only 7 days left. Don't miss out.

0: Een foto zegt veel. Met een lijst zegt hij alles. Direct geprint en ingelijst. Picture Moments op Zuidplein.
1: Picture Moments.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beauty salon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via

0: Een foto zegt veel. Met een lijst zegt hij alles. Direct geprint en ingelijst. Picture Moments op Zuidplein.
1: Picture Moments.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon. En maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Al die losse foto's. Nu één boek, één verhaal. Mooi gedrukt, vandaag geregeld. Picture Moments op Zuidplein.
5: Picture Moments.
6: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
4: Een foto zegt veel. Met een lijst zegt hij alles. Direct geprint en ingelijst. Picture Moments.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rellen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar...

0: Battle Ranking. Christopher Martin. Steel Pulse 450. Psycho. Lila Ike. Luciano. En many more. Tickets en more info. Sunsplashfestival.nl.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag.

0: Wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar

0: King, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te rennen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
7: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
6: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
8: Yay, Netherlands. June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Yay, Netherlands, June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht.

0: hayaisushi.nl.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Yay, Netherlands. June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Be there.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only 7 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Your city. Come on. Well, it's Friday.

De wist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zeggen, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Sommigen willen al je vriendinnen je coachen. Ik vind ze, ik heb er veel, geen voden. Wat je spleen.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Weet je wat ik in de speeltuin heb gezien?
1: Wat?
0: Toen gebeurde dat. Er was een andere moeder die een kind aansprak omdat die de fiets had gestolen van zijn kind.
1: Dat is wel heel extreem.
0: En toen deed dat jongetje dit.
1: Nee, middelvingers gewoon.
0: Twee volle middelvingers.
1: Naar die moeder toe.
0: Naar die moeder.
1: Wow.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze week en zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht.